0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland weghalen. Het gaat om onder meer boeien in de Atlantische Oceaan die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek, bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse west- en oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. In een appartement in Amersfoort is een explosie geweest. Veiligheidsregio Utrecht vermoedt dat het gaat om een gasexplosie. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe diegene eraan toe is, is nog niet bekend. Door de explosie ontstond brand en werden de gevel en ramen uit de woning geslagen. Omwonenden moesten tijdelijk hun huis uit, maar zijn inmiddels weer terug. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt iedereen die een hotelkamer heeft geboekt goed op te letten als ze een bericht krijgen. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen buitgemaakt. Meerdere gasten kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Waar het datalek zit en hoeveel bedrijven zijn getroffen is niet bekend. De autoriteit persoonsgegevens doet onderzoek. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen de luchtverkeersleiders en vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum. Op meerdere luchthavens werden vluchten geannuleerd of vertraagd. Verwacht wordt dat het daardoor de komende dagen nog druk blijft op de Belgische luchthavens. Het weer, uit het westen opnieuw regen. Het koelt af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en een enkele bui en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand na het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze de agent wat wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat de vrouw zwanger was. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein, dat meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor een Amerikaanse aanval van maandag op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. Een paar dagen na het dodelijke ongeluk met een schoolbusje in België is op dezelfde spoorwegovergang nog een incident geweest. Een chauffeur van hetzelfde busbedrijf reed de overweg op terwijl de slagbomen al omlaag gingen. De Belgische spoorbeheerder doet onderzoek. Vorige week werd op de overweg een schoolbusje aangereden door een trein. Twee tieners, een begeleidster en de buschauffeur kwamen om. En vijf andere kinderen raakten gewond. Het weer vanuit het westen regent, koelt af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein. Dat meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor een Amerikaanse aanval van maandag op een Iraans militair controlecentrum. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pult benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pult volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pult geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als die wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaakt het ernstig lijden. De zwangere vrouw die 2 weken geleden op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist, zegt dat ze de politie toen alleen een vraag probeerde te stellen. Ze wilde weten of ze met haar man mee mocht, omdat ze door haar zwangerschap niet alleen kon blijven, zegt ze tegen Al Jazeera. Inmiddels is ze bevallen van een gezond kind. Het weer, later vannacht enkele buien met ook kans op onweer. Het is een graad of 13. Overdag zon, wolken en buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pulte benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pulte volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pulte geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was de directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Trump stelt dat Pulte ruime ervaring heeft met het beheren van gevoelige zaken. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand naar het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze wat aan de agent wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat die vrouw zwanger was. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland verwijderen. Het gaat onder meer om boeien in de Atlantische Oceaan. Die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek. Bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt en zorgt voor een zachter klimaat. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse West- en Oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. Het vliegverkeer in België is weer op gang gekomen na een akkoord tussen de luchtverkeersleiders en vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit. Verwacht wordt dat het daardoor de komende dagen nog druk blijft. Het weer, enkele buien met ook kans op onweer. Het is een graad of 13. Overdag afwisselend zon en wolken en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein, meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de Straat van Hormuz. En daar worden nu opnieuw Amerikaanse aanvallen gemeld. Hulporganisaties waarschuwen dat de situatie in Gaza nog altijd zeer slecht is. Er is een tekort aan vrijwel alles. Dat zou komen doordat Israël nog steeds hulpgoederen tegenhoudt. Volgens het Rode Kruis zijn er dit jaar maar 15 vrachtwagens met hulp Gaza binnengelaten. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar dat bestand wordt geregeld geschonden. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt hotelgasten na een datalek bij hotels. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen gestolen. Meerdere gasten kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. De brancheorganisatie zegt dat iedereen die een kamer heeft geboekt goed moet opletten als ze een bericht krijgen. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand naar het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze de agent wat wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat de vrouw zwanger was. Het weer, enkele buien met ook kans op onweer, maar in de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag is het dan droog en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Radio 80 Nieuwsboulevard. De ochtendeditie.
1: Als er iemand bij me wegging, even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De bezoekers kunnen op zaterdag 6 juni in de kapel van de klooster de Carmel de kunstwerken bekijken die een week later geveild worden tijdens de Hoever kunstveiling. De kapel is normaal niet vrij toegankelijk.
0: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard. Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw. Ach,
1: ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Chaotica, een show met van alles en nog wat. Nieuw in de top 40. Van welk jaar? Dat bepaalt de Chaotica Top 40 Flashback Generator. Knallende drums, heerlijke baslijnen en jankende gitaren in Sven's Shot of Rock Block. Vreemde gedichten, vreemde berichten, verhalen en andere onzindingen. Als afsluiter van de show Chaotica in de Mix. En dat alles in 2 uur gepropt. Zaterdagavond vanaf 8 uur op Radio 80.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is begonnen met drukte op de A7 van Den Hoever naar Zaanstad tussen Wognum en Purmerend. Langzaam rijden over 7 kilometer. De vertraging is maximaal 10 minuten. En 242 van Middenmeer naar Alkmaar voor de aansluiting met de A9 2 kilometer met 5 tot 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilal en Bergen. Castricum verwacht voor volgend jaar voorlopig een tekort van 2,3 miljoen. Dat blijkt uit de nieuwe kadernota. Eerder ging het college nog uit van positieve cijfers voor 2026. Volgens het college komt het tekort door nieuwe financiële tegenvallers en eerder genomen besluiten. De gemeente moet nu bezuinigen. Het tekort legt bovendien extra druk op de onderhandelingen tussen VVD, Lokaal Vitaal en D66... die een nieuwe coalitie proberen te vormen. In de regio Alkmaar worden veel minder fietsen gestolen dan vorig jaar. Van Dijk en Waard tot en met Uitgeest zijn tot en met april bijna 470 fietsdiefstallen geregistreerd. Een kwart minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral in de gemeente Alkmaar zijn minder fietsen gestolen, maar de relatief grootste daling werd genoteerd in Heilo. In Castricum en Uitgeest zijn slechts enkele fietsdiefstallen minder gemeld. Terwijl het kind- en ouderenzorgcentrum in Noord-Schouwoude gebouwd wordt, is er nog geen geld voor een groenere buitenruimte. De wens van eigenaren IKC Waterrijk en zorgorganisatie Horizon is om een paar ton te spenderen aan groen, speeltoestellen en bankjes. Ze overwegen een vriendenstichting op te zetten om geld en spullen in te zamelen. Er staat alvast een sport- en beweegmarkt ingepland waarmee geld ingezameld kan worden. In Alkmaar bestaat twijfel over de haalbaarheid van de Bestevaarbrug. Deze nieuwe brug over het Noord-Hollands Kanaal is onderdeel van het coalitieakkoord. Toch liep eerder gesprekken met ondernemers over het uitkopen van ondernemersstuk. Uitkoop is nodig om de aanlandingen van de brug te realiseren. Volgens de ondernemers is het niet waarschijnlijk dat de brug er komt. De gemeente Alkmaar beoordeelt de plannen voor de brug als realistisch. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: 80 uitgaansagenda.
1: Hardcore Bergen geeft op zondag 14 juni een concert in de Ruïnekerk. Van 4 uur 's middags tot 6 uur brengt het koor een mix van klassiekers en moderne nummers. Begeleid door een liveband.

0: In de zetvakte uit Marlies Geldof. Dag Marlies.
1: Hoi.
0: Hoi, van Marlies Art, hè?
1: Ja, Geldof Art heet het eigenlijk. Ja, ja.
0: Geldof Art.
1: Ja, dus, dat klopt.
0: Ja. Wij kennen elkaar natuurlijk vanwege je huidtherapie, hè? Dat ik daar bij jou voor kwam altijd.
1: Ja, voorheen was ik huidtherapie, ja, inderdaad. En ja, toen kwam je bij mij,
0: dat klopt. In de regio, klopt. In de regio. En vandaar. En nou, en nu ben je intussen, daarnaast, dat deed je al een beetje, maar intussen is het wel meer geworden, hè? Dat je daarmee bezig
1: bent. Ja. Ja, ik ben ook kunstenares inderdaad en dat gaat hartstikke leuk. Dus dat hangt op verschillende plekken in het land, in galeries en op beurzen. En de komende tijd weer op een aantal kunstroutes.
0: Ja, ook bij ons in de regio. Dus vandaag gaan we elkaar ook even spreken.
1: Ja, ja, ja, precies.
0: Hoe ver ben je inmiddels mee?
1: Nou, in principe ben ik heel ver met de voorbereidingen. Ik doe zelf niet mee met de kunstroute Akersloot, maar ik zit wel in het bestuur. En ik regel alle social media. Dus vandaar dat het leuk is om dit toch even te melden hier. Want de kunstroute Akersloot is het laatste weekend van mei. Op zaterdag en zondag 30 en 31 mei van 11 tot 5. En dat is een leuke kleine route om te wandelen of te fietsen door het mooie Akersloot. En je kan daar meer informatie over vinden op www.kunstrouteakersloot.nl. En het laatste weekend van juni is de kunstparade in Heiloo. Daar doe ik wel aan mee. En dat is op 26, 27 en 28 juni. En dat is een groot evenement door heel Heiloo met meerdere grote groepslocaties en individuele ateliers.
0: Ja.
1: En ik sta dan in de cultuurkoepel te exposeren.
0: Ja, wat een mooie locatie is dat, hè?
1: Dat is een fantastische locatie met prachtige glas- en loodramen en een hele grote groep verschillende kunstenaars. Dus we hopen natuurlijk dat jullie allemaal komen kijken.
0: Ja.
1: En daar kan je op internet meer informatie over vinden op kunstparadeheiloo.nl.
0: Ja, zit er in Akersloot en Heiloo, zit daar verschil in?
1: Akersloot is een wat kleinere kunstroute, ook wat meer hobbykunstenaars, ook professionele kunstenaars. Eigenlijk een leuke kleine route voor een dagje wandelen of fietsen bijvoorbeeld. En de kunstparade in Heiloo is een stuk groter. Daar is het ook wat meer professionele kunstenaars bij. En daar kan je echt meerdere dagen vermaken als je van kunst houdt.
0: Ja, mooi. Hé, wat gaan we van jou zien onder andere?
1: Ja, van alles. Ik probeer natuurlijk ieder jaar iets nieuws op te hangen. En vandaag, of dit jaar, probeer ik daar ook weer helemaal nieuwe dingen aan mee te nemen. Dus ik ben hard bezig met verschillende kleuren, vormen, bladgoud, mooie kleuren. Dus ja, ik hoop jullie te verrassen.
0: Ja, zeker. Is het een beetje een kleurentrend?
1: Je ziet de laatste tijd wel een beetje een kleurentrend die neigt naar groen. Dus daar hou ik heel erg van. Dus dat zie je wel een beetje terug in de werken die ik ga maken.
0: Zo. Eind juni, hè? Kunnen we jou volgen?
1: Ja, eind juni kunstparade Heiloo in de cultuurkoepel.
0: Nou, mooi. Mooi, supermooie locatie. Dus dat is al een cadeautje op zich.
1: Ja, absoluut, absoluut.
0: En dan hopen dat het weer ook een beetje mee zit, hè?
1: Ja, dat hopen we zeker.
0: Ja, is goed. Hey Marlies, dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: Heel veel succes. En we spreken elkaar, want we zien elkaar.
1: Ja, dankjewel, hè.
0: Oké, graag gedaan.
1: Doei.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
2: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
3: PBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
4: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
5: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Koeweit en Bahrein, meldt het Amerikaanse leger. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein geraakt. De VS zegt dat de raketten en drones geen doel hebben getroffen en dat een deel is neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. Het volgende bericht gaat over het CBS. Daar komt hij. Bedrijven die kampen met personeelstekorten zetten steeds meer in op automatisering. Dat meldt het CBS. In de bouw en industrie worden vaker betere machines ingezet. IT-bedrijven en juridische organisaties gebruiken vaker AI-chatprogramma's. Personeelstekort blijft een groot probleem, zegt het CBS.
6: Bijna 2/3 van de bedrijven zegt dat ze moeite hebben met het vinden van personeel. En voor ongeveer de helft van die bedrijven, dus 30% van alle bedrijven, is dat nog steeds de belangrijkste belemmering. Dus daar moeten ze toch een oplossing voor zoeken.
5: De zwangere vrouw die 2 weken geleden in een AZC in Zeist op de grond viel bij een aanhouding, zegt dat ze de politie toen een vraag probeerde te stellen. Ze wilde weten of ze met haar man mee mocht, omdat ze door haar zwangerschap niet alleen kon blijven, zegt ze tegen Al Jazeera. Inmiddels is de vrouw bevallen van een gezond kind. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing, zoals het heet, bleek in het debat gisteren. Als volgende week wordt voorgestemd, wordt het strafbaar om met gebed of therapie de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen, zegt verslaggever Wilma Borgman.
7: Ik telde in de gauwigheid 46 van de 75 Eerste Kamerleden daarvoor. Dus als die volgende week stemmen naar wat ze vandaag in het debat hebben gezegd, dan wordt dit voorstel dinsdag inderdaad aangenomen.
5: Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Het weer, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag af en toe zon en vanmiddag droog en maximaal 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de N242 middenmeer richting Alkmaar staat file voor de aansluiting met de A9, 4 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen.
4: Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

0: Lisa de Pak uit Karin Bloemen. Dag Karin. Hoi, wat fijn je weer te spreken.
1: Ja, het is best geleden alweer.
0: Ja, zeker. Ja. En in het theater ook druk geweest, hè?
1: Ja, we hebben heerlijke voorstellingen gespeeld. En we zijn nu weer, de vier komen eraan voor deze maand mei. En dan gaan we nog 50 voorstellingen spelen in het nieuwe seizoen. Het is een soort reprise. En dan heb ik echt alle voorstellingen gespeeld. En dan ben ik klaar met Texas, waar ik een grote shows maak.
0: Dat is, is dan af.
1: Ja, ik heb heel duidelijk aangekondigd dat het mijn laatste theatershow is. En dat is ook fijn, want dan is het gewoon, ik moet echt nu een beetje een andere koers gaan in een dagje ouder.
0: Ja, maar niet minder actief, hè?
1: Niet minder actief. Nee. Nou, wel hoor, het zit echt. Ik ben met mijn stichting bezig. Ja. En dat vereist natuurlijk ook alle aandacht, want dat merk ik echt niet zomaar even naast doen. Het is niet. Dat kan gewoon niet. Dus het is wel echt, het is echt werk.
0: Ja, meer over de stichting ook vertellen die het nog niet echt meegekregen hebben.
1: De stichting heette gewoon letterlijk de Karin Bloemen Stichting. En zich in om mensen te helpen die te maken hebben met seksueel gebruik, seksueel grensoverschrijdend gedrag. En die proberen we zullen emotioneel en als juridisch advies te geven. En proberen ook goed naar de goede mensen te sturen, omdat het vaak een weerwaar is aan mogelijkheden. En we zijn ook een project gestart, Stichting Slachtofferhulp, om een nieuwe methode te zetten om mensen sneller bij hun trauma te laten komen, om dat te verwerken.
0: Ja, want helaas vandaag de dag is het nog steeds in de hand, hè?
1: Ja, weet je, het is natuurlijk ook, weet je, als je ziet wat er met kleine kinderen gebeurt die zo mishandeld worden en dat ze in een coma gehouden moeten worden of er aan overlijden. Echt, ik weet niet wat er met de mensen aan de hand is, maar het gaat ergens goed.
0: Oh, dat heb jij aan de lijf ondervonden natuurlijk.
1: Ja, ik weet wat het is om weg te hebben met vol vernedering, pijn, verdriet, angst en gewoon misbruik. En ja, ik wil gewoon zo laten zien dat er een weg uit is, weet je wel. Dat je echt nog wel een leven kunt hebben na al die ellende.
0: Ja, nou mooi.
1: Dat je niet, zoals de Amerikanen zeggen, dat it doesn't define you, weet je wel.
0: Ja, nou mooi dat je een stichting ernaast hebt.
1: Ja, nee, ik krijg ook hele goede, lieve hulp. Elke avond sta ik ook na de voorstelling met een grote banner in mijn rug. Van, jongens, als je de 2 euro over hebt, stort het, weet je, dan kan ik door.
0: Ja, ook wat moois, want ja, je zit natuurlijk niet stil. En buiten dat je ook weer lekker druk in de tuin bezig bent, ben je ook weer met de haken bezig geweest, hè?
1: Ja, nee, het was heel leuk, want de oude... De uitgever waar ik mee werkte, die stopte met handarbeid boeken. Want zo heet het natuurlijk officieel. Ja. Dus nu zit, dat was luid ik in Zijthof. En dus nu zit ik bij Cosmos. En die hadden er helemaal zin in. En toen hebben we dus ook bedacht van nou, wat gaan we doen? En bij de vorige boeken waren het natuurlijk heel kleurrijk. En ik zei, ik vind het echt wel grappig om nu eens alleen maar helemaal in zwart-wit te gaan. Ja, met een tintje grijs.
0: Maar het nieuwe rood, zeggen ze soms wel eens, hè?
1: Ja, zeker als je het combineert met rood, dan is het echt heel sterk.
0: Ja.
1: Want als je dus zwart-wit werkt, heb je veel meer het effect van de vorm.
0: En de
1: contrast, het grafisch werk komt dan veel beter uit. En nou ja, in alle ontwerpen zie je dat ook heel duidelijk terug. Het is heel, en het is ook op een gekke manier een beetje chic. Het is bijna chic. Maar dus ik heb echt ook weer een heel mooi boek gemaakt. En mijn beide dochters, die hebben weer zijn zo lief geweest om
0: model te
1: poseren.
0: Ja.
1: En model te gaan. Dus dat is natuurlijk dat is al grappig. Want je ziet ze gewoon op volwassen vrouwen worden. Dat is echt heel gaaf.
0: Ja.
1: En natuurlijk mijn zusje Jolanda, die heeft weer fanatiek meegeholpen. En we hebben een paar hele mooie ontwerpen. Ik heb ze ook hele gekke namen gegeven. Dat vond ik zelf wel geestig. De Hermelijn en de Hands Free en de Hanenpoten en het Oog en de Krul.
0: Nou,
1: dat maakt het
0: ook extra spannend, toch?
1: Extra ja, de spanning van de mensen, ja. En we hebben weer echt geprobeerd, echt met alle toeren, het opnieuw laten haken, de patronen laten checken. Want ja, ik vind dat het allerergste, dat weet ik nog wel van mijn allereerste boek. Toen is er toch echt iets heel erg misgegaan, want er stonden wel 30 fouten in. En ik kan helemaal geen patronen lezen. Ik moet me vertrouwen op de mensen die dat maken.
0: Ja.
1: Nou, ik was echt in shock daarna. Dus dat vond ik ook. Dus we proberen echt. Ik heb nu een geweldige collega die heet Adelheid. Die staat ook in het boek met een ontzettend leuk trui. Die heeft me zo goed geholpen en die probeert alles te controleren wat er maar te controleren valt.
0: Oh, mooi. Dat je zo'n mooi mens om je heen hebt. Die je dat extra controleert.
1: Ja, zei ik altijd goed van. En dus is het ook veel professioneler in die zin. Weet je, Cosmos die doet het goed. Mijn Adelheid was geweldig. Weet je, mijn dochters die. En ik heb een paar hele mooie dingen. God, de jas. Ik had natuurlijk altijd toch zo'n mooie lange Rally Square jas. Weet je, alleen die viel altijd heel recht. En mijn meisjes zijn rond. Dus ja. Dat vond ik wel een dingetje. En nu heb ik eentje ontworpen met allemaal gerende stukken als een soort rokjas. Waardoor hij echt prachtig valt. Een beetje klokkend.
0: Ja, dat is mooi.
1: Ja, dat is wel iets meer werk. Maar het is echt, het effect is echt. Ik heb hem een paar keer aangehad, gewoon zo onderweg. Dat mensen zegt helemaal een beetje hebberig. Kom je aan?
0: Nou, eigenlijk ontwerp.
1: Ja, nee, maar het leuke is, omdat het in het boek staat, je kunt het zelf maken. Dus je bent niet van een winkel afhankelijk of dat je er 800 of 900 euro voor moet betalen. Want dat zou zoiets kosten als je het koopt. Je kunt het gewoon zelf doen.
0: Ja, en dat is zo mooi. Dat het ook zelf op je eigen tempo kan, hè?
1: Ja, en met je eigen kleuren. Want ik maak het in zwart-wit-grijs, toch zeker dat grote vest. Maar dat hoeft natuurlijk niet, hè? Je kunt ook zeggen, joh, ik doe hem in, weet ik, van geel-oranje-rood.
0: Ja, kan ook.
1: Of in zachtblauw, donkerblauw en wit. Ja. Is ook prachtig.
0: Pastelkleuren zijn ook helemaal mooi.
1: Oh ja, ik heb ook eentje gemaakt in pastel. Nou ja, echt liefje. Echt. Maar die komen er niet in, dat is helaas. Maar dat werkt wel echt heel goed. Dus het gaat om het ontwerp. Weet je, dat het patroon klopt en die klopt.
0: Nou, hartstikke goed. Hij is uit, hè?
1: Ja, hij is net binnen. Ik heb net eergisteren kwamen de voor mij de boeken om even ook te checken en de bewijsexemplaren noemen ze dat. En ik krijg morgen hopelijk morgen alle boeken binnen. En dan ga ik ze allemaal signeren. En dan heb ik als cadeautje heb ik een extra ontwerp bij van een hele leuke lamp. Oh. Die ik ook zelf ontwerp. Ja, dat is echt super gaaf.
0: Oh, wauw. Helemaal niet moeilijk.
1: Ja, schat. Maar goed, dus het heette lekker bezig.
0: Heel fijn, Karin. Hoe gaat je zomer eruit zien?
1: Het is op zich wel leuk, want ik ga ook in het concertgebouw in juli ga ik 3 concerten geven met het thema Amsterdam. Dus dat is 16, 17, 18 juli, als ik me niet vergis, in het weekend. En dan ga ik samen met Jamai en Grace. Ik ben altijd zo slecht in naam. Ik vergeet meteen wat ik het wil zeggen. Ik ga dus een mooie Amsterdamse liedjes zingen. Dus het hele concertgebouw zit vol. Dan gaan we met z'n allen aan de Amsterdamse grachten en het dorp en weet je, dat soort nummers zingen.
0: Oh, heerlijk.
1: Ja. Hoe heet die zangeres? Dat is al geweldig goed Whitney Houston doet.
0: Ja.
1: Heet je nou? Grace. Glennis. Oh, nou weet ik het weer. Glennis Grace. Ja, en die zingt ook zo goed. Mijn hemel, wat kan die vrouw zingen. En Jamaya ook, dus ik moet echt mijn best doen.
0: Ja.
1: In het concertgebouw.
0: Nou, het wordt vast een feestje.
1: Ja, liefde, en er komt natuurlijk ook nog de World Pride komt eraan in augustus. Nou, dat wordt natuurlijk ook echt weer een happening. Dus ik ga bij Fles kan op een hond bellen. Bij wie mag ik op de boot? Ja, dat vind ik echt het leukste en het mooiste wat er is om te doen.
0: Ja.
1: En dan is alweer, ik wil niet aan denken nog, maar dan is de zomer alweer voorbij en dan... gaan we weer gewoon aan het werk.
0: Ja, andere leuke dingen doen.
1: Ja, nou ja, het is wel heel fijn om de laatste theatervoorstelling te spelen. Die heet Renaissance 2.0 en gaat ook een beetje over de tijdgeest van nu. Over dat we gewoon het menselijke contact een beetje kwijt zijn. Dat we allemaal filmpjes kijken die allemaal gemaakt zijn door AI. Dus dan denk je, oh wat erg, maar dat is helemaal niet waar. Of je ziet een poesje iets grappigs doen, dat is helemaal niet waar.
0: Dat kan eigenlijk helemaal niet.
1: Wat ze laten zien, kan echt niet. En dat is, dus weten we niet meer wat de waarheid is.
0: Nee, wat echt is en wat nep is.
1: Dus we moeten onszelf ook een beetje gaan voorbereiden op dat we wat echter met elkaar om moeten gaan. Om te voorkomen dat we alles maar zomaar klakkeloos geloven. Dat kan gewoon niet meer.
0: En aannemen, ja.
1: Ja, elke aanname is eigenlijk gewoon geïndoctrineerd met gedachten van degene die wil dat je dat denkt. Dus we moeten weer echt beter voor onszelf leren denken en de vrijheid voelen om gewoon te zeggen, nee, dat trap ik niet in.
0: Nee. En een beetje aan elkaar denken, toch?
1: Nee, vooral de menselijke maat. Dat merk ik elke avond in de show. Ik ga expres naar de voorstellingen altijd met mensen praten en op de foto. En dan pas merk je hoe belangrijk het is voor mensen dat je ze aanraakt, dat je met ze praat, dat je ze in de ogen kijkt. Dat je het voor elkaar doet, weet je wel, in plaats van dat iedereen maar bezig is met zichzelf.
0: Ja, en voor zichzelf.
1: En voor, ja, en die menselijke maat, zoals, en daar heb ik het letterlijk over in de voorstelling. Weet je, in de jaren 70 was dat heel normaal. Was ook heel normaal dat je je soms verveelde. Dat je gewoon op een bankje naar buiten zat te staren. Of dat je de vogeltjes aan het bekijken was. Ja. En dat je liep te fluiten op straat.
0: Ja.
1: Nu is iedereen zit in zijn telefoon.
0: Telefoon, computer, tv, alles eromheen. Ja. En er is bijna geen andere omgeving meer, andere wereld voor ze.
1: Maar die is er wel, hè. Dat heet de echte wereld. En die is gewoon zodra je... Ik heb echt iemand die nu is gedwongen, haar telefoon mag ze niet meer kijken. Dus ze heeft zichzelf echt gemist. Dus ze op een soort dieet gezet van alleen 's ochtends 1 uur op haar telefoon om mail te checken en nieuws. En dan gaat de telefoon uit.
0: Ja.
1: Nou ja, ze ging een wereld voor me open. Ik zag opeens, oh, we hebben bloemetjes in de berm. En hé, de buurvrouw heeft haar haar anders gedaan. En loopt dat kind maar te huilen, weet je. Opeens zie je de echte wereld weer.
0: Ja.
1: En dat moeten we eigenlijk allemaal doen.
0: En koesteren, want nu kan het nog.
1: Nu kan het toch, want je weet het net als ik. Opeens is iemand dood en denk je, heb je eigenlijk überhaupt nog gesproken, joh, de laatste 6 maanden?
0: Ja.
1: Nou, eigenlijk kan dat niet, hè. Dat is eigenlijk gewoon te erg voor woorden.
0: Wat was het weer een feest en fijn om jou gesproken te hebben.
1: Is dat klaar?
0: Of je moeder wil nog meer vertellen, dat is ook prima.
1: Nee, liefde, je hebt gelijk. Het is, ik wil ook helemaal niet opscheppen of zo, maar ik vind het... Leven kan zo mooi zijn en zo rijk. Zeker als je in het theater maakt, doe je ook echt, weet je wel. Ik sta echt te zingen, echt te dansen, echt muziek te maken met echte muzikanten. Er komt niks uit een blikje, snap je?
0: Nee, ja.
1: En daar ben ik zo trots op dat we dat elke keer nog voor elkaar hebben gekregen.
0: En dankbaar.
1: Dus, en echt ook heel dankbaar. Dus dit is mijn afscheid van het theater maken en ik vier dat echt.
0: Ja.
1: Niet met heimwee, maar met trots dat het tot zover is gelukt.
0: Dat het tot zover is gelukt en met een heel mooi team achter je ook in je gezin.
1: Ja, zeker. Want zonder de mensen, weet je, ben je helemaal nergens.
0: Nee, zeker niet.
1: Dat is echt waar.
0: Karin?
1: Dus straks ben ik al 67, dan mag je oude mevrouw tegen me zeggen. Dag oude mevrouw, zeg je dan de volgende keer. Laten we dat afspreken.
0: Ja, is goed. Karin, het was een genoegen en een feestje om je weer te spreken.
1: Dankjewel, liefje.
0: Fijne zomer. En, en we gaan elkaar zeker later dit jaar nog even spreken, hoor.
1: Oké,
0: gezellig.
1: Gezellig. Doei.
2: Van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA... tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet... gelden mogelijk extra kosten, zoals invoerrechten, btw. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook btw bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankopen.
3: Een saai moment op jouw dinsdagavond? Verdwijn in de wereld die Verhulst heet.
4: Dinsdagavond tussen 8 en 10. De wereld die Verhulst heet.
5: Met lekkere vergeten muziek en de regioagenda.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In Noord-Holland zijn vanmorgen nauwelijks problemen onderweg. Op de A7 van Horen naar Zaanstad, daar rijdt het langzaam bij Purmerend. En op de N242 van Middenmeer naar Alkmaar voor de aansluiting met de A9. In beide gevallen is de vertraging niet meer dan 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Castricum verwacht voor volgend jaar voorlopig een tekort van 2,3 miljoen. Dat blijkt uit de nieuwe kadernota. Eerder ging het college nog uit van positieve cijfers voor 2026. Volgens het college komt het tekort door nieuwe financiële tegenvallers en eerder genomen besluiten. De gemeente moet nu bezuinigen. Het tekort legt bovendien extra druk op de onderhandelingen tussen VVD, Lokaal Vitaal en D66... die een nieuwe coalitie proberen te vormen. De opvang van 45 alleenstaande minderjarige asielzoekers in het voormalig hotel Klein Zwitserland in Schorl loopt flinke vertraging op. De verbouwing van het pand begint dit jaar niet meer. De vertraging komt door lopende procedures en onderzoek naar mogelijke gevolgen voor de natuur. Wanneer de werkzaamheden wel starten is nog niet helemaal duidelijk. Ook bij de opvanglocatie Broekakkers bij Egmond Binnen is er enige tegenslag met de vergunningen. Op het strand van Egmond aan Zee wordt hard gewerkt om de gevolgen van de huisjesbrand weg te werken. Vrijdagavond gingen zeker twee huisjes verloren nadat vermoedelijk in een keuken brand ontstond. Het meest vervuilde zand is inmiddels vervangen, de waterleiding is gecontroleerd en er worden reparaties gedaan. Het bestuur is vol lof over de saamhorigheid. Gedupeerde gezinnen krijgen veel hulp van andere leden van de kampeervereniging. Maandagavond heeft een ernstig steekincident plaatsgevonden bij een pand op het bedrijventerrein Zandhorst in Herugowaard. Er vielen 1 dode en 2 zwaar gewonden. De politie ging met getrokken vuurwapens het gebouw binnen omdat niet bekend was of er meer mensen waren. Ook het arrestatieteam, politiehonden en een helikopter zijn ingezet. Er is nog niemand aangehouden. De politie was in de ochtend nog steeds bij het pand voor onderzoek. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: schaatsagenda.
1: In Huis Egmond komt de kunstgeschiedenis tot leven tijdens de expositie Heimwee naar Egmond. Met behulp van AI-technologie vertellen schilders en modellen zelf het verhaal achter de werken die eind 19e eeuw in de Egmondse duinen zijn ontstaan. Bezoekers kunnen zowel originele werken als levensechte reproducties bewonderen van onder andere George Hitchcock en Carrie Melgers. Sommige stukken zijn voor het eerst voor het publiek te zien. De expositie is te zien van 1 april tot en met 31 december 2026, van woensdag tot en met zondag, van 1 uur 's middags tot 4 uur.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Vanaf woensdag 27 mei, jongsleden, is de verborgen theetuin achter het wijksteunpunt Bergen weer geopend voor bezoekers. Tot en met september is iedereen iedere woensdagmiddag van harte welkom om te genieten van rust, natuur en gezelligheid in deze bijzondere groene plek.

0: naar dit spekdietje kijken. En alle dikzakken willen op me lijken. Niet zo gek, want we pakken al die prijzen. Het regent nu zo hard dat we kopen zonder kijken.
1: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: info@velvetmusic.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De situatie in Gaza is nog steeds erbarmelijk en gevaarlijk, zeggen meerdere hulporganisaties. Aan alles is nog een tekort. Dat is omdat Israël hulpgoederen tegenhoudt. Daardoor kunnen ziektes niet goed worden bestreden en geen waterleidingen worden aangelegd. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar het bestand wordt geregeld geschonden door Israël. Amerika schrapt een netwerk van boeien dat oceaanstromingen meet bij Groenland. Wetenschappers gebruiken die om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt. Er zijn zorgen dat deze stroming stil kan vallen en daarom zijn deze metingen voor Europa heel belangrijk, zegt deze onderzoeker.
3: Het vervelende daarvan is dat het onderdeel uitmaakt van een internationaal project ook, wat probeert zicht te krijgen op die golfstroom. Nadeel daarvan is dat er dus extra gaten vallen in dat meetsysteem, wat toch al op een vrij krappe wijze gefinancierd is.
2: Er worden in totaal rond het 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald door Amerika. OV-bedrijf Transdev in Utrecht gaat het personeel meer betalen zodat de bussen kunnen blijven rijden. Transdev kan het rooster niet ontkrijgen en daarom vallen er bussen uit. Wie deze zomer door de week extra werkt, krijgt 170% uitbetaald en chauffeurs die een extra dienst draaien op vrijdag en zaterdag krijgen 200%. Dierenorganisaties trekken aan de bel omdat mensen steeds vaker zelf thuis wilde dieren opvangen. Ze zien bijvoorbeeld een egel of een haas dat er volgens hen zielig uitziet en nemen het mee naar huis. En dat is niet de bedoeling, zegt ook deze wildopvang.
4: Bel de opvang, bel met ons en dan gaan wij wel meedenken over een oplossing. Wat kan je doen voor dat dier? Want wij hebben dat netwerk, wij hebben de kennis en weten veel beter hoe zo'n dier uiteindelijk de grootste kans maakt om te overleven.
2: Het thuisopvangen van wilde dieren is volgens de dierenorganisaties een trend die wordt versterkt door sociale media. Het weer, enkele buien, soms met onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag droog en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A22 Velzen richting Beverwijk is een ongeluk gebeurd bij de Velzertunnel. De rechterrijstrook is dicht, de vertraging is ongeveer een kwartier. Omrijden kan via de Wijkertunnel over de A9. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
6: Greetings, girl.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Nog tot en met 7 juni is in Galerie Klein Zwitserland werk te zien van Anna Mes. Ze overleed in 2025 op 90-jarige leeftijd. Ze woonde en werkte in Alkmaar en vond haar laatste rustplaats op het kerkhof van Schorrel naast het graf van haar ouders.

0: Van een namaakhorloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankoop.
1: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we inmiddels gehad. Op de A7 van Hoorn naar Zaanstad rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend 7 kilometer met 10 minuten vertraging. A10 de ring van Amsterdam tussen de afrit Watergraafsmeer en de afrit Haarlem 9 kilometer met een kwartier oponthoud. Door een technisch probleem is de spitsstrook dicht. N208 van Sassheim naar Velzen tussen Zandpoort en de aansluiting met de A22 2 kilometer met daar 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het OM eist DHL tegen een 20-jarige man uit Spanbroek voor zijn rol bij de explosie en grote brand in een appartementencomplex aan de Titanialaan in Herugowaard. Dat gebeurde in april vorig jaar. Volgens justitie maakte de Spanbroeker een vuurwerkbom en ontstak hij die zelf in een van de woningen. De verdachte ontkent dat. Door de brand raakten woningen zwaar beschadigd en moesten bewoners hun huis verlaten. In de regio Alkmaar worden veel minder fietsen gestolen dan vorig jaar. Van Dijkenwaard tot en met Uitgeest zijn tot en met april bijna 470 fietsdiefstallen geregistreerd. Een kwart minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral in de gemeente Alkmaar zijn minder fietsen gestolen, maar de relatief grootste daling werd genoteerd in Heiloo. In Castricum en Uitgeest zijn slechts enkele fietsdiefstallen minder gemeld. Op de middenweg in Herugowaard is maandag een voetganger ernstig gewond geraakt. De man stak over bij Grand Café De Heren en is toen aangereden door een automobilist. Er is bij het Grand Café geen zebrapad. Omstanders ontfermden zich over het slachtoffer en belden 112. De man kon van de weg afkomen, maar is later wel door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht. Wat er nou precies gebeurd is, is nog niet helemaal duidelijk. Green Wheels breidt het aantal deelauto's in Alkmaar deze zomer uit. Op 14 locaties in de gemeente wordt een deelauto neergezet. Ook MyWheels wil in Alkmaar uitbreiden. De gemeente beoordeelt nu een ingediende lijst met voorkeurslocaties. Verder werkt de gemeente aan een pagina op eigen website met informatie over deelmobiliteit en op welke plekken deelauto's staan. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Staatsagenda.
1: Iedere week komen kadetten en aspirantenleden van 9 tot en met 17 jaar bij elkaar op ons korpsschip om verder te werken aan hun hobby. Alles op en om het water. Zodra het weer het toelaat, doen we de praktijk op het water met zeilen, roeien, zwemmen, motorboot varen. En in de koude wintermaanden hebben we theorielessen over nautische onderwerpen zoals zeekaarten, kompas, splitsen en knopen, onderhoud en eigen materiaal. Korpsmiddags Zeekadet Korps Heerengewaard aan de Westdijk 2 in Heerengewaard. Wanneer? Op zaterdag van 12 tot 4 uur 's middags.

Regio nieuws. Sport. De agenda. Het weer. En meer. Radio 80 Nieuws.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Een groeiende groep inwoners uit Schorrel en Groet spreekt zich uit voor de opvang van alleenstaande minderjarige vluchtelingen in Schorrel. Via een online platform vragen zij aandacht voor een gastvrije en open houding richting de jongeren.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: info@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bedrijven die kampen met personeelstekort zetten steeds meer in op automatisering, zegt het CBS. In de bouw en industrie worden vaak betere machines ingezet. IT-bedrijven en juridische organisaties gebruiken vaker AI-chatprogramma's. Het maakt wel uit hoe groot een bedrijf is, zegt het CBS.
2: Voor grote bedrijven is het vaak makkelijker om te automatiseren dan kleine bedrijven, omdat ze vaak meer kennis, maar ook meer kapitaal in huis hebben om te investeren. Ja, voor kleine bedrijven zit er vaak niks anders op dan of proberen aantrekkelijke werkgever te zijn, of simpelweg maar de productie te beperken.
1: 2/3 van alle bedrijven in Nederland heeft moeite met het werven van personeel. Een Nederlandse viroloog is samen met een collega op het vliegveld van Detroit aangehouden omdat ze een gedeactiveerd mpox-virus uit Afrika bij zich hadden. Daarmee wilden ze waarschijnlijk onderzoek gaan doen. Al kan het virus in gedeactiveerde staat geen besmettingen veroorzaken, de Amerikaanse autoriteiten nemen de zaak wel hoog op. OV-bedrijf Transdev in Utrecht gaat het personeel meer betalen zodat de bussen kunnen blijven rijden. Transdev kan het rooster niet rondkrijgen en daarom vallen er bussen uit. Wie deze zomer door de week extra werkt, krijgt 170% uitbetaald. En chauffeurs die een extra dienst draaien op vrijdag en zaterdag, krijgen 200%. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Hij was bekend om zijn duetten voor Disney-films zoals A Whole New World met Regina Bell uit Aladdin en Beauty and the Beast met Celine Dion.

0: grootste hits voor Disney had Bryson ook succes met R&B-zanger. Als R&B-zanger moet ik zeggen. Bryson had een paar dagen geleden nog een beroerte, laat zijn familie weten. Peebo Bryson werd 75 jaar. Het weer dan nog, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag is het droog, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files van de ochtendspits lossen op. Op de A10, de ring van Amsterdam, daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen de afrit Watergraafsmeer en de afrit Haarlem 9 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door technische problemen. De spitsstrook is nog dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Seizoen met volop leven en op lopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.

Goedemorgen. Tot aan 12 uur is dit Hits aan de lopende band. Laat maar lopen die band! Hits aan de lopende band.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Gitarist Leo Maubach en zangeres Marjoleine Fuchs treden op 6 juni op tijdens een huiskamerconcert aan de Duinweg in Bergen. Het duo speelt een avondvullend programma rond het thema liefde.

0: Ondraaglijke hoofdpijn, overgeven en prikkels als licht en geluid niet kunnen verdragen.
1: Ruim 2 miljoen mensen in Nederland hebben hier last van.
2: Dan is het alsof iemand met een ijspik, met een ijspring achter mijn rechteroog af en toe in dat oog zit te boren.
0: Sinds 2018 is er een baanbrekend medicijn dat deze pijn bij een grote groep kan verlichten of zelfs kan wegnemen.
1: Toen kwamen er CGRP-remmers op de markt.
2: En ik ben 6 maanden aan het werk nu en ik heb niet 1 dag hoeven missen.
3: Op dit moment zijn de medicijnen nog niet voor iedereen voorgeschreven. Dat komt omdat ze te duur zijn.
4: Ga naar allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie en breng baanbrekende medicijnen binnen bereik van meer migrainepatiënten. Allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie.
5: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
6: Hou de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
5: Wij in ieder geval wel.
7: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
5: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
8: Zullen we gaan badmintonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet. Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
5: Het stratenspel.
8: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
5: En Cabaret voor 9.
9: Wat wil hij precies met dit programma? Zeg hij.
5: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
7: Oh, het is nog vroeg. Doe die radio uit.
5: De info en hitkick. Best wakker.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu snel op. Wel staat er nog file op de A10 Zuid bij Amsterdam, tussen de afrit Amsterdam Centrum en de afrit Haarlem. 8 kilometer met een kwartier vertraging. Door technische problemen is de spitsstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het OM eist DHL tegen 20-jarige man uit Spanbroek voor zijn rol bij de explosie en grote brand in een appartementencomplex aan de Titanialaan in Herugowaard. Dat gebeurde in april vorig jaar. Volgens justitie maakte de Spanbroeker een vuurwerkbom en ontstak hij die zelf in een van de woningen. De verdachte ontkent dat. Door de brand raakten woningen zwaar beschadigd en moesten bewoners hun huis verlaten. In de regio Alkmaar worden veel minder fietsen gestolen dan vorig jaar. Van Dijkenwaard tot en met Uitgeest zijn tot en met april bijna 470 fietsdiefstallen geregistreerd. Een kwart minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral in de gemeente Alkmaar zijn minder fietsen gestolen, maar de relatief grootste daling werd genoteerd in Heiloo. In Castricum en Uitgeest zijn slechts enkele fietsdiefstallen minder gemeld. Terwijl het kind- en ouderenzorgcentrum in Noord-Schouwoude gebouwd wordt, is er nog geen geld voor een groenere buitenruimte. De wens van eigenaren IKC Waterrijk en zorgorganisatie Horizon is om een paar ton te spenderen aan groen, speeltoestellen en bankjes. Ze overwegen een vriendenstichting op te zetten om geld en spullen in te zamelen. Er staat alvast een sport- en beweegmarkt ingepland waarmee geld ingezameld kan worden. In Alkmaar bestaat twijfel over de haalbaarheid van de Bestevaarbrug. Deze nieuwe brug over het Noord-Hollands Kanaal is onderdeel van het coalitieakkoord. Toch liep eerder gesprekken met ondernemers over het uitkopen van ondernemersstuk. Uitkoop is nodig om de aanlandingen van de brug te realiseren. Volgens de ondernemers is het niet waarschijnlijk dat de brug er komt. De gemeente Alkmaar beoordeelt de plannen voor de brug als realistisch. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur...

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Zwembad De Beek staat van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni... opnieuw in het teken van de zwemvierdaagse. Vier avonden zwemmen, deelnemers samen in afstand... met onderweg extra aandacht voor gezelligheid, ontmoeting en plezier in het water.
0: Begin je werkdag in vliegende vaart met hits aan de lopende band.

0: There's no going back.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
3: Agents die werken, Agent 24.
4: ANWB Verkeersinformatie, bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
5: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De weg lijkt vrij voor een fusie tussen de Nederlandse verffabrikant AkzoNobel en de Amerikaanse concurrent Axalta. De Japanse concurrent Nippon Paint heeft het overnameaanbod op AkzoNobel ingetrokken. Nippon wilde alle aandelen van AkzoNobel overnemen en dan de verfmerken voor consumenten en industrie zelf houden en de rest doorverkopen. AkzoNobel weigerde dat bod omdat een fusie met het Amerikaanse Axalta meer waarde zou opleveren voor de eigen aandeelhouders. Bij een steekpartij in Rotterdam is vannacht een jongen van 16 zwaar gewond geraakt. Hij is volgens de regionale omroep Rijnmond op straat behandeld en naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn 3 verdachten aangehouden. Bij 1 aanhouding werd een politiehond ingezet, omdat de verdachte volgens de politie niet meewerkte. Het is niet duidelijk wat er aan de steekpartij in Rotterdam vooraf ging. Een man uit Houten moet ruim 3 maanden...

0: maanden de cel in voor het prikken van twee mensen met een injectienaald. Het gebeurde een jaar geleden in de Intercity tussen Zwolle en Groningen. Een reiziger werd in zijn duim geraakt en een ander in zijn scheenbeen. Toen aan de noodrem werd getrokken, sprong de verdachte uit de trein. Volgens de rechtbank was de man vanwege een psychose minder toerekeningsvatbaar. Er werd gevreesd voor een HIV-besmetting bij de slachtoffers, maar dat bleek niet het geval. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Hij was bekend om zijn duetten voor Disney-films zoals Beauty and the Beast met Celine Dion en A Whole New World met Regina Bell uit Aladdin. Naast de hits voor Disney had Bryson ook succes als R&B-zanger. Hij werd een paar dagen geleden getroffen door een beroerte, laat zijn familie weten. Peebo Bryson werd 75 jaar. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A10 Noord richting Zaanstad staat nog file tussen Landsmeer en de Koentunnel 4 kilometer. De vertraging is bijna een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.

morgen. Tot aan 12 uur is dit Hits aan de lopende band. Laat maar lopen die band! Hits aan de lopende band.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: In buitencentrum Schorrelse Duinen verzorgt Ellen Scholten van kindertheater Belletje Sterk regelmatig leuke voorstellingen voor kinderen. De verhalen sluiten aan bij de seizoenen en de natuur in Schorrel. De aankomende voorstelling is zondag 7 juni van 11 uur 's morgens tot 11:15.
2: Dit is tot aan 12 uur Hits. Aan de lopende band. Het programma dat je aan het werk houdt.

0: bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur op zonnebloem.nl.
1: Zaterdagmiddag van 4 tot 6. The Base. Dit programma biedt een platform aan nieuwe, onbekende en lokale bands en muzikanten. Je hoort de muziek van deze bands, interviews met de bandleden, of je hoort ze live spelen tijdens de uitzending. Presentator René Bremmers neemt je mee met vergeten klassiekers en onbekende pareltjes. Dus met andere woorden, muziek, muziek en nog meer muziek. Dat wordt aangevuld met de wekelijkse agenda van concerten, festivals, evenementen en een maandelijkse column van Karin Kleijmeer. Tune in op de zaterdag van 4 tot 6 op Radio 80.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Twee mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht na een ongeluk op de Nieuwe Schermenweg in Alkmaar. Een bestuurder remde dinsdagavond te laat voor een voorligger, terwijl ze de Edisonweg vanuit het centrum naderde. Het ongeluk zorgde voor behoorlijk wat verkeershinder. De politie probeerde het verkeer zo goed als het kon te reguleren. Een van de auto's moest door een berger worden afgevoerd. Op de N9 richting Den Helder ontstond dinsdag een lange file door een hulpverleningsactie langs de weg. Weggebruikers sloegen alarm nadat een meisje in de berm was gezien dat opvallend gedrag vertoonde. Politie en ambulancedienst kwamen ter plaatse om hulp te bieden. Volgens de politie speelde mogelijk alcoholgebruik een rol. Het meisje is voor verdere zorg meegenomen. Door de inzet van de hulpdiensten liep het autoverkeer flinke vertraging op. Het OM eist 3 jaar cel tegen een 20-jarige man uit Spanbroek voor zijn rol bij de explosie en grote brand in een appartementencomplex aan de Titanialaan in Herugowaard. Dat gebeurde in april vorig jaar. Volgens justitie maakte de Spanbroeker een vuurwerkbom en ontstak hij die zelf in een van de woningen. De verdachte ontkent dat. Door de brand raakten woningen zwaar beschadigd en moesten bewoners hun huis verlaten. Op het strand van Egmond aan Zee wordt hard gewerkt om de gevolgen van de huisjesbrand weg te werken. Vrijdagavond gingen zeker 2 huisjes verloren nadat vermoedelijk in een keuken brand ontstond. Het meest vervuilde zand is inmiddels vervangen, de waterleiding is gecontroleerd en er worden reparaties gedaan. Het bestuur is vol lof over de saamhorigheid. Gedupeerde gezinnen krijgen veel hulp van andere leden van de kampeervereniging. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De jaarlijkse herdenking van Kamp Schorrel komt er weer aan. Deze editie is donderdag 11 juni om 2 uur 's middags en vindt plaats bij het monument bij buitencentrum Schorrelse Duinen aan de Oorsprongweg.

0: info@velvetmusic.nl. Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. GroenLinks-PvdA mag verder onder de naam Progressief Nederland, oftewel PRO. De Raad van State heeft dat bepaald in een zaak die was aangespannen door lokale partijen die ook PRO in hun naam hebben. Ze zijn bang voor verwarring en wilden dat de registratie van de naam ongedaan werd gemaakt. Maar volgens de Raad van State is van zo'n verwarring geen sprake. In elk geval bij landelijke en Europese verkiezingen. Over provinciale en gemeentelijke verkiezingen velt de Raad van State geen oordeel. Dat moet worden gedaan door de centrale stembureaus in die provincies en gemeenten. Het kabinet wil dat burgemeesters sneller kunnen ingrijpen als een demonstratie uit de hand loopt. Dat schrijven de ministers Heerma en Van Weel in een Kamerbrief. Ze willen dat er een speciale noodbevoegdheid komt, waardoor lokale bestuurders meer kunnen doen dan nu. Op basis daarvan moeten betogers bijvoorbeeld sneller met bussen kunnen worden afgevoerd. De ministers wijzen erop dat het de afgelopen weken een paar keer misging bij betogingen, bijvoorbeeld bij anti-AZC-protesten. Een man die vorig jaar twee mensen in een trein aanviel met een injectienaald moet 3 maanden de cel in. De man uit Houten begon een jaar geleden op mensen in te steken in de trein tussen Zwolle en Groningen. Volgens de rechtbank was de man vanwege een psychose minder toerekeningsvatbaar. De slachtoffers hielden niets over aan het incident.

0: Antwerpen zijn 5 juweliers opgepakt voor het doorverkopen van gestolen juwelen en het omsmelten van gestolen goud. De politie kwam hen op het spoor in een onderzoek naar inbrekers en zakkenrollers. Bendes brachten hun gestolen goud naar België en daar werd het verkocht door tussenpersonen in de Antwerpse Diamantwijk. In totaal werden in België en Frankrijk 19 verdachten opgepakt, onder wie tussenpersonen. Bij huiszoekingen werden tienduizenden euro's gevonden en goud en diamanten. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

12 uur is dit Hits aan de lopende band. Laat maar lopen die band! Hits aan de lopende band. Hits aan de lopende band.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Op dinsdag 9 juni openen we de natuurbegraafplaats Bergen. Een kleine natuurbegraafplaats op bestaande begraafplaats aan de Kerkendijk in Bergen. Hier kunnen overledenen worden begraven in een natuurlijk bloemenveld. De natuurbegraafplaats biedt ruimte voor 180

Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
1: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
2: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdag Date.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Alkmaar geeft geen gehoor aan een oproep van het Rijk om snel extra onderdak te regelen voor asielzoekers en statushouders. Dat heeft het college laten weten. De gemeente zoekt huisvesting voor statushouders, maar het wil niet erg vlotten. Binnenkort moet het college uitleg geven over waarom Alkmaar niet aan de spreidingswet voldoet. Ook Castricum moet zich verantwoorden. Castricum vangt geen asielzoekers op en heeft ook geen concrete plannen. Castricum verwacht voor volgend jaar voorlopig een tekort van 2,3 miljoen. Dat blijkt uit de nieuwe kadernota. Eerder ging het college nog uit van positieve cijfers voor 2026. Volgens het college komt het tekort door nieuwe financiële tegenvallers en eerder genomen besluiten. De gemeente moet nu bezuinigen. Het tekort legt bovendien extra druk op de onderhandelingen tussen VVD, Lokaal Vitaal en D66... die een nieuwe coalitie proberen te vormen. De opvang van 45 alleenstaande minderjarige asielzoekers in voormalig hotel Klein Zwitserland in Schorl loopt flinke vertraging op. De verbouwing van het pand begint dit jaar niet meer. De vertraging komt door lopende procedures en onderzoek naar mogelijke gevolgen voor de natuur. Wanneer de werkzaamheden wel starten is nog niet helemaal duidelijk. Ook bij de opvanglocatie Broekakkers bij Egmond Binnen is er enige tegenslag met de vergunningen. Terwijl het kind- en ouderenzorgcentrum in Noord-Schouwoude gebouwd wordt, is er nog geen geld voor een groenere buitenruimte. De wens van eigenaren IKC Waterrijk en zorgorganisatie Horizon is om een paar ton te spenderen aan groen, speeltoestellen en bankjes. Ze overwegen een vriendenstichting op te zetten om geld en spullen in te zamelen. Er staat alvast een sport- en beweegmarkt ingepland waarmee geld ingezameld kan worden. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Stichting Sport Z organiseert samen met Welzijn Bergen en Jessie Tik een sportnight voor jongeren vanaf 15 jaar met en zonder beperking. Op vrijdag 12 juni van 7 uur 's avonds tot 10 uur staat Sporthal de Beek in Bergen in het teken van sport, spel en ontmoeting. Deelname is gratis en aanmelden kan via de website www.sport-z.org/sportnight.

verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd ver in Rusland. Zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten melden meerdere inslagen, onder meer op een olieterminal en een militaire basis in Sint-Petersburg. Verder zou in Russisch bezet gebied, in de Oekraïnse provincie Donetsk, een bus met burgers zijn geraakt door een Oekraïnse droneaanval. Daarbij zouden 7 doden en 11 gewonden zijn gevallen. Op dit moment is NAVO-chef Rutte in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Hij is daar samen met de ambassadeurs van alle 32 NAVO-landen. Rutte gaat er onder meer praten met de president Zelensky. GroenLinks-PvdA mag doorgaan met de naam Pro, heeft de Raad van State geoordeeld. Lokale partijen met de naam Pro waren niet blij met de naam omdat het te veel op elkaar lijkt. De Raad van State zegt dat die verwarring er niet is bij landelijke en Europese verkiezingen. Over provinciale en gemeentelijke verkiezingen gaat de Raad niet. Bij de laatste Kamerverkiezingen was de opkomst onder mensen met een migratieachtergrond relatief hoger dan die onder Nederlanders zonder migratieachtergrond. En dat is voor het eerst. Het Nationaal Kiezersonderzoek denkt dat dit te maken heeft met de thema's in de verkiezingscampagnes. Die gingen vaak over integratie, migratie en de islam. Daardoor zijn veel mensen met een migratieachtergrond waarschijnlijk politiek actiever geworden. Het blijkt ook dat deze groep vaker stemt op GroenLinks-PvdA, Denk en andere progressieve partijen. In Den Haag is een medewerker van een begraafplaats

0: opgepakt op verdenking van diefstal. De man was verantwoordelijk voor het onderhoud van de graven en zou sieraden en gouden vullingen hebben weggenomen. Die zou hij hebben verkocht op een goudwisselkantoor. Het is nog niet duidelijk uit welke graven de man spullen heeft gestolen. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de N200 Amsterdam richting Haarlem staat file na een ongeluk tussen Westpoort en Halfweg 3 kilometer. De vertraging is een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De Egmondse Lynn Broekstra schittert begin juni in de hoofdrol van Ariel in de hitmusical Footloose. Opgevoerd door musicaltheatergroep De Hanswijkers in Theater De Beun in Heilo. Samen met dorpsgenoten Maatje Visser, Rick Bras, B. Jenna Veld en Lisa Verhoogd staat zij op 4, 5 en 6 juni op het podium in deze energieke productie.
0: Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: Onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
1: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
2: Take it easy. Sluit samen met Radio 80 de dag in stijl af. 2 uur lang easy listening. Take it easy. Cool down and relax. Take it easy. Love songs and more. Take it easy. Hier op Radio 80.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. Alkmaar geeft geen gehoor aan een oproep van het Rijk om snel extra onderdak te regelen voor asielzoekers en statushouders. Dat heeft het college laten weten. De gemeente zoekt huisvesting voor statushouders, maar het wil niet erg vlotten. Binnenkort moet het college uitleg geven over waarom Alkmaar niet aan de spreidingswet voldoet. Ook Castricum moet zich verantwoorden. Castricum vangt geen asielzoekers op en heeft ook geen concrete plannen. Castricum verwacht voor volgend jaar voorlopig een tekort van 2,3 miljoen. Dat blijkt uit de nieuwe kadernota. Eerder ging het college nog uit van positieve cijfers voor 2026. Volgens het college komt het tekort door nieuwe financiële tegenvallers en eerder genomen besluiten. De gemeente moet nu bezuinigen. Het tekort legt bovendien extra druk op de onderhandelingen tussen VVD, Lokaal Vitaal en D66... die een nieuwe coalitie proberen te vormen. In de regio Alkmaar worden veel minder fietsen gestolen dan vorig jaar. Van Dijkenwaard tot en met Uitgeest zijn tot en met april bijna 470 fietsdiefstallen geregistreerd. Een kwart minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral in de gemeente Alkmaar zijn minder fietsen gestolen, maar de relatief grootste daling werd genoteerd in Heiloo. In Castricum en Uitgeest zijn slechts enkele fietsdiefstallen minder gemeld. Op de middenweg in Rugewaard is maandag een voetganger ernstig gewond geraakt. De man stak over bij Grand Café De Heren en is toen aangereden door een automobilist. Er is bij het Grand Café geen zebrapad. Omstanders ontfermden zich over het slachtoffer en belden 112. De man kon van de weg afkomen, maar is later wel door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht. Wat er nou precies gebeurd is, is nog niet helemaal duidelijk. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
5: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6:12.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: Hardcore Bergen geeft op zondag 14 juni een concert in de Ruïnekerk. Van 4 uur 's middags tot 6 uur brengt het koor een mix van klassiekers en moderne nummers, begeleid door een liveband.

0: Regio Nieuws. Sport. Sport. De agenda. De agenda. Het weer. En meer. Radio 80 Nieuwsboulevard. Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De eerste twee zomerdrives van de Berger Bridge Club zijn goed bezocht. Beide keren werden in twee lijnen gebridged, waarop iedereen op zijn of haar eigen niveau kon meespelen. Mensen die een keer willen meespelen kunnen zich opgeven door te mailen naar bergerbridgeclub@gmail.nl.

Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: En veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een hotelbrand in de Indiase hoofdstad New Delhi zijn minstens 21 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media zijn onder de slachtoffers veel buitenlanders. De politie verwacht dat het aantal doden nog verder zal oplopen. Veel slachtoffers sliepen toen de brand in het hotel uitbrak. Volgens ooggetuigen was er veel paniek. Omwonenden legden matrassen uit een nabijgelegen beddenwinkel op de grond voor mensen die naar beneden wilden springen. Hoe de brand in het hotel in New Delhi kon ontstaan is nog niet bekend. Oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep voelde zich tijdens de coronacrisis door de Kamer onder druk gezet. Dat zei ze tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Sommige partijen wilden alleen nog digitaal vergaderen, maar dat mag niet volgens de grondwet. Daarom besloot Ariep om in de Kamer te blijven vergaderen met coronamaatregelen. Ook zei ze dat de Tweede Kamer geen plan had voor een dergelijke crisis. Ze voelde zich door de ambtelijke top buitengesloten bij het maken van zo'n plan. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen gaat een week eerder in. Het abonnement is vervroegd van 21 naar 15 juni. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en de weekenden. Het goedkopere tarief is een van de maatregelen die het kabinet nam tegen de hoge brandstofprijzen. De einddatum van het abonnement blijft 1 september. De gemeenteraad van Terschelling trekt nog eens €8 miljoen extra uit voor de renovatie van de haven. Daarmee komt de totale investering van de gemeente op €23 miljoen. Ook het kabinet betaalt tientallen miljoenen mee. De kade van het Waddeneiland is in slechte staat. Een deel is afgesloten vanwege zinkgaten. Na de renovatie moet de haven van Terschelling weer 100 jaar mee kunnen. Om de opknapbeurt te kunnen betalen, wil de gemeente geld lenen en meer toeristenbelasting heffen. Het weer, zon en wolken met nu en dan een bui bij 18 tot 20 graden. Vanavond trekt regen over het land. Morgen vallen ook stevige buien. In de middag soms even zon. Het is iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Door werkzaamheden staat er een lange file op de N200... van Amsterdam naar Haarlem tussen Westpoort en Halfweg. De vertraging is bijna een half.

0: uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Schietvereniging De Vrijheid uit Bergen sloot het schietseizoen 2025-2026 af met een verrassende kampioensuitreiking. B-klasse schutter Marty Florijn pakte de titel met een indrukwekkende scoringspercentage van 75,790%.

0: Let op. Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Dus lever ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Wel ongedeukt, want alleen met een scanbare barcode krijg je je statiegeld terug. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.
1: Luister elke donderdag naar de Donderdag Date. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van veel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de N200 Amsterdam richting Haarlem staat file door werkzaamheden tussen Westpoort en Halfweg. De vertraging is daar zo'n 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Twee mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht na een ongeluk op de Nieuwe Schermenweg in Alkmaar. De bestuurder remde dinsdagavond te laat voor een voorligger, terwijl ze de Edisonweg vanuit het centrum naderde. Het ongeluk zorgde voor behoorlijk wat verkeershinder. De politie probeerde het verkeer zo goed als het kon te reguleren. Een van de auto's moest door een berger worden afgevoerd. Op de N9 richting Den Helder ontstond dinsdag een lange file door een hulpverleningsactie langs de weg. Weggebruikers sloegen alarm nadat een meisje in de berm was gezien dat opvallend gedrag vertoonde. Politie en ambulancedienst kwamen ter plaatse om hulp te bieden. Volgens de politie speelde mogelijk alcoholgebruik een rol. Het meisje is voor verdere zorg meegenomen. Door de inzet van de hulpdiensten liep het autoverkeer flinke vertraging op. Het OM eist 3 jaar cel tegen een 20-jarige man uit Spanbroek voor zijn rol bij de explosie en grote brand in een appartementencomplex aan de Titanialaan in Herugowaard. Dat gebeurde in april vorig jaar. Volgens justitie maakte de Spanbroeker een vuurwerkbom en ontstak hij die zelf in een van de woningen. De verdachte ontkent dat. Door de brand raakten woningen zwaar beschadigd en moesten bewoners hun huis verlaten. Op het strand van Egmond aan Zee wordt hard gewerkt om de gevolgen van de huisjesbrand weg te werken. Vrijdagavond gingen zeker 2 huisjes verloren. Het meest vervuilde zand is inmiddels vervangen. De waterleiding is gecontroleerd en er worden reparaties gedaan. Het bestuur is vol lof over de saamhorigheid. Gedupeerde gezinnen krijgen veel hulp van andere leden van de kampeervereniging. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
1: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: Q80 Uitgaansagenda.
1: In het weekend van zaterdag 29 en zondag 30 augustus barst het feest los in het dorpshart van Castricum met de 5e editie van het Castricums Smaakmakersfestival. Dit populaire festival belooft een heerlijke mix van muziek, theater en culinaire hoogstandjes van de lokale horeca.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De jaarlijkse herdenking van Kamp Schorrel komt er weer aan. Deze editie is donderdag 11 juni om 2 uur 's middags en vindt plaats bij het monument bij buitencentrum Schorrelse Duinen aan de Oorsprongweg.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: info@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Lokale politieke partijen zijn teleurgesteld over de uitspraak van de Raad van State over Pro, de nieuwe naam van GroenLinks-PvdA. De hoogste bestuursrechter keurde die naam vanochtend goed, ondanks bezwaren van lokale partijen die ook Pro in hun naam hebben en bang zijn dat kiezers in verwarring raken. De leider van Pro Veenendaal zegt dat hij het jammer vindt dat de rechter alleen naar de wet heeft gekeken en niet naar de gevolgen. Partijleider Klaver van GroenLinks-PvdA, binnenkort dus Pro, is wel te vrede. Ik ben heel blij dat we de naam nu echt kunnen gaan voeren in het parlement, zei hij in het programma Sven op 1. Het Chinese modeplatform Shein heeft in Frankrijk een boete gekregen van 22 miljoen euro, omdat het zich niet hield aan de regels voor het terugsturen van producten. Ook zegt Shein niet altijd duidelijk in welk land kleding is gemaakt en of die wel voldoet aan de milieuregels. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen gaat een week eerder in. Het abonnement is vervroegd van 21 naar 15 juni. Met het abonnement kunnen mensen voor 49 euro per maand onbeperkt reizen in de daluren en de weekenden. Het goedkopere tarief is een van de maatregelen die het kabinet nam tegen de hoge brandstofprijzen. De einddatum van het abonnement blijft 1 september. Twee vrachtwagenchauffeurs hebben vanochtend samengewerkt om een ongeluk op de A58 te voorkomen. Er slingerde een auto over de weg. De bestuurster was onwel geworden. Een van de chauffeurs ging voor de vrouw rijden en remde langzaam af, zodat haar auto tegen de vrachtwagen botste en ze samen uiteindelijk bij Moergestel tot stilstand kwamen. De andere chauffeur bleef achter de auto rijden om het overige verkeer af te remmen. Daarna verleenden ze samen eerste hulp aan de vrouw, die met een ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. Het weer, buien en af en toe zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond vanuit het westen meer regen. En morgen kan het gaan onweren. Het wordt ook dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De bezoekers kunnen op zaterdag 6 juni in de kapel van de klooster de Karmel de kunstwerken bekijken die een week later geveild worden tijdens de Hoever Kunstveiling. De kapel is normaal niet vrij toegankelijk.

0: ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11 live in concert.

0: het niets. Live in concert.
1: Het kan harder.
0: Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Alkmaar geeft geen gehoor aan een oproep van het Rijk om snel extra onderdak te regelen voor asielzoekers en statushouders. Dat heeft het college laten weten. De gemeente zoekt huisvesting voor statushouders, maar het wil niet erg vlotten. Binnenkort moet het college uitleg geven over waarom Alkmaar niet aan de spreidingswet voldoet. Ook Castricum moet zich verantwoorden. Castricum vangt geen asielzoekers op en heeft ook geen concrete plannen. Castricum verwacht voor volgend jaar voorlopig een tekort van 2,3 miljoen. Dat blijkt uit de nieuwe kadernota. Eerder ging het college nog uit van positieve cijfers voor 2026. Volgens het college komt het tekort door nieuwe financiële tegenvallers en eerder genomen besluiten. De gemeente moet nu bezuinigen. Het tekort legt bovendien extra druk op de onderhandelingen tussen VVD, Lokaal Vitaal en D66... die een nieuwe coalitie proberen te vormen. De opvang van 45 alleenstaande minderjarige asielzoekers in voormalig hotel Klein Zwitserland in Schorl loopt flinke vertraging op. De verbouwing van het pand begint dit jaar niet meer. De vertraging komt door lopende procedures en onderzoek naar mogelijke gevolgen voor de natuur. Wanneer de werkzaamheden wel starten is nog niet helemaal duidelijk. Ook bij de opvanglocatie Broekakkers bij Egmond Binnen is er enige tegenslag met de vergunningen. Terwijl het kind- en ouderenzorgcentrum in Noord-Schouwoude gebouwd wordt, is er nog geen geld voor een groenere buitenruimte. De wens van eigenaren IKC Waterrijk en zorgorganisatie Horizon is om een paar ton te spenderen aan groen, speeltoestellen en bankjes. Zo overwegen een vriendenstichting op te zetten om geld en spullen in te zamelen. Er staat alvast een sport- en beweegmarkt ingepland waarmee geld ingezameld kan worden. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Stichting Sport Z organiseert samen met Welzijn Bergen en Jessie Tik een sportnight voor jongeren vanaf 15 jaar met en zonder beperking. Op vrijdag 12 juni van 7 uur 's avonds tot 10 uur staat Sporthal de Beek in Bergen in het teken van sport, spel en ontmoeting. Deelname is gratis en aanmelden kan via de website www.sport-z.org/sportnight.

Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Europese Commissie komt met een plan om de afhankelijkheid van Amerikaanse techbedrijven te verminderen. Zo wil de EU dat er meer cloud- en AI-technologie in Europa wordt ontwikkeld. Ook moeten er meer Europese datacentra komen en moet Europa eigen geavanceerde chips gaan maken. Daarom wil de Commissie Europese techbedrijven voorrang geven bij aanbestedingen als ze zich in de EU vestigen. Het is de bedoeling dat burgers en bedrijven makkelijker kunnen kiezen tussen Amerikaanse bedrijven als Google en Microsoft en Europese aanbieders. De Tweede Kamer was begin 2020 niet voorbereid op een pandemie. Dat zei voormalig Kamervoorzitter Ariep tijdens haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Volgens Ariep lag er geen plan klaar over hoe de Kamer zijn werk kan blijven doen tijdens een pandemie. Ze zei dat de ambtelijke top van de Kamer haar niet betrok bij het maken van zo'n plan. Vanwege de kans op ernstige ziekte bij honden is er sinds gisteravond een zwemverbod bij het hondendeel van het Almeerder Strand. Volgens NH Nieuws zijn honden ziek geworden en doodgegaan na het zwemmen in het IJmeer. Wat er precies aan de hand is, is onduidelijk. Een speciaal bureau test het water op onder meer blauwalg en de E. coli-bacterie. 15 jaar geleden gingen er honden dood na het zwemmen bij Muiderberggeven verderop en toen kwam dat door blauwalg. Een Belgische jongen heeft meerdere keren 's nachts een lijnbus gestolen om er rondjes mee te kunnen rijden. De jongen is al een aantal keer aangehouden, maar stopte niet mee. Gisternacht kwam hij opnieuw een bus.

0: nam hij opnieuw een bus mee die kilometers verderop werd teruggevonden. De jongen van 16 heeft geen rijbewijs, maar heeft ook nog nooit schade veroorzaakt. Een buschauffeur noemt dat tegen een regionale Waalse zender bijzonder knap. Of er straf volgt voor de jongen is nog niet bekend. Het weer, buien en af en toe zon. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond vanuit het westen meer regen en morgen kan het gaan onweren. Het wordt dan ook maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Vanaf woensdag 27 mei, jongsleden, is de verborgen theetuin achter het wijksteunpunt Bergen weer geopend voor bezoekers. Tot en met september is iedereen iedere woensdagmiddag van harte welkom om te genieten van rust, natuur en gezelligheid in deze bijzondere groene plek.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
2: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
3: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
4: Iedere week, de vrolijke chaos met de beste platen. Gekste platen.
5: They're coming to take me away, haha.
4: En fraaie items.
6: Huis, tuin en keukenfeitjes.
7: Privéblad.
4: Privéblad. De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
8: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
9: Op Radio 80.
10: De Huis, Tuin en Keukenshow.
11: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland vielen op de A4 Amsterdam-Den Haag... voor het knooppunt Burgerveen heb je 10 minuten vertraging. De A9 Alkmaar tussen Beverwijk Oost en Akersloot 5 minuten extra. En de N242 richting Alkmaar voor industrieterrein Boekelemeer... vanuit Heerhugowaard heb je een kwartier vertraging. De N246 Beverwijk richting Westgrafdijk... tussen de N514 en Markebinnen 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Twee mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht... na een ongeluk op de Nieuwe Schermenweg in Alkmaar. Een bestuurder remde dinsdagavond te laat voor een voorligger... terwijl ze de Edisonweg vanuit het centrum naderde. Het ongeluk zorgde voor behoorlijk wat verkeershinder. De politie probeerde het verkeer zo goed als het kon te reguleren. Een van de auto's moest door een berger worden afgevoerd. Castricum verwacht voor volgend jaar voorlopig een tekort van 2,3 miljoen. Dat blijkt uit de nieuwe kadernota. Eerder ging het college nog uit van positieve cijfers voor 2026. Volgens het college komt het tekort door nieuwe financiële tegenvallers en eerder genomen besluiten. De gemeente moet nu bezuinigen. Het tekort legt bovendien extra druk op de onderhandelingen tussen VVD, Lokaal Vitaal en D66... die een nieuwe coalitie proberen te vormen. In de regio Alkmaar worden veel minder fietsen gestolen dan vorig jaar. Van Dijkenwaard tot en met Uitgeest zijn tot en met april... bijna 470 fietsdiefstallen geregistreerd. Een kwart minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral in de gemeente Alkmaar zijn minder fietsen gestolen... maar de relatief grootste daling werd genoteerd in Heiloo. In Castricum en Uitgeest zijn slechts enkele fietsdiefstallen minder gemeld. Op de middenweg in Heerhugowaard is maandag een voetganger ernstig gewond geraakt. De man stak over bij Grand Café De Heren en is toen aangereden door een automobilist. Er is bij het Grand Café geen zebrapad. Omstanders ontfermden zich over het slachtoffer en belden 112. De man kon van de weg afkomen, maar is later wel door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht. Wat er nou precies gebeurd is, is nog niet helemaal duidelijk. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: In buitencentrum Schorrelse Duinen verzorgt Ellen Scholten van kindertheater Belletje Sterk regelmatig leuke voorstellingen voor kinderen. De verhalen sluiten aan bij de seizoenen en de natuur in Schorrel. De aankomende voorstelling is zondag 7 juni van 11 uur 's morgens tot 12:15.

0: onderkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Italië zijn twee verdachten aangehouden voor de moord op 4 arbeidsmigranten. De slachtoffers werden deze week door de brandweer gevonden in een uitgebrande bestelwagen. Op camerabeelden bleek dat twee mannen het voertuig in brand hadden gestoken en vervolgens de deuren hadden geblokkeerd. De doden zijn Afghanen en Pakistanen die werkten in de landbouw in de Zuid-Italiaanse regio Calabrië. De verdachten komen uit Pakistan. Over een motief is nog niets bekend. Mogelijk was er een conflict over het uitbetalen van lonen van de arbeidsmigranten. De examenuitslag voor tienduizenden VMBO-leerlingen komt een dag later. Het gaat om het praktijkdeel van de examens. Leerlingen zouden die uitslag eigenlijk vandaag krijgen, maar door een technische fout gaat dat niet lukken. De Algemene Onderwijsbond noemt de vertraging enorm vervelend voor leerlingen en docenten. Alle leerlingen zijn inmiddels op de hoogte gebracht. De uitslag van het praktijkdeel komt nu morgen. Volgende week wordt de uitslag van de andere examens bekend. Omroep Ongehoord Nederland heeft gediscrimineerd in een vacaturetekst. In een advertentie waarin een hoofdredacteur werd gezocht stond als toevoeging M-V, geen X. Volgens het College voor de Rechten van de Mens worden hiermee mensen uitgesloten die zich niet identificeren als man of vrouw. De stichting Transgender Netwerk Nederland had om een uitspraak gevraagd. Omroep On beroept zich op de vrijheid van meningsuiting. Die zou zwaarder wegen dan het discriminatieverbod bij sollicitaties. Het college is het daar niet mee eens. Op het tennistoernooi van Roland Garros is de nummer 1 van de wereld bij de vrouwen, Arina Sabalenka, in de kwartfinale uitgeschakeld. De tennister uit Belarus gaf het op het eind helemaal weg tegen de Russin Diana Snyder en verloor in 3 sets. Sabalenka had tot nu toe nog geen set verloren op Roland Garros. Het weer, buien en af en toe zon, is 18 tot 20 graden. Vanavond meer regen en morgen kan het gaan onweren. Ook dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De spits is begonnen. In Noord-Holland staat er al bijna 60 kilometer file. Je hebt vooral vertraging op de A7, daar kom ik zo bij. Eerst de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Bij Roelevarensveen heb je een kwartier extra nodig. Dan de A7 van Zaanstad naar Horen. Tussen Zaandam en de afrit Weidewormer 5 kilometer en een half uur vertraging. Er staat een ongeluk gebeurd met 5 auto's. Een aantal daarvan staan in de middenberm en een aantal daarvan staan in de rechterberm. Daarom is alleen de middelste rijstrook open. Eén rijstrook is daar vrij. Op de A9 in de richting van Alkmaar heb je voor het knooppunt Kooimeer een kwartier vertraging door werkzaamheden. De N205 van Nieuw-Vennep naar Haarlem tussen de A9 en Haarlem 20 minuten extra. De N242 van

0: Leeuwarden naar Alkmaar bij industrieterrein Boekelemeer, 25 minuten vertraging. En de N307 van Enkhuizen naar Horen, tussen Medemblik en Horen-Bangert, heb je een kwartier extra nodig. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.
2: Dit is de Good Afternoon Show met Bart Verhulst op Radio 80.

Frank Knopfler. Die liep de platenzaak binnen van zo'n elektronica-zaak. Zag daar een jongen witgoed wegslepen. En die keek naar MTV. En die zei tegen hem, die mensen verdienen veel te makkelijk hun geld daar op MTV. En zo was deze hit geboren. The Dire Straits, Money for Nothing. In de Good Afternoon Show op deze woensdagmiddag. Op deze donkergrijze woensdagmiddag bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. We zijn tot 6 uur bij je om jouw oren te verwennen met fijne muziek. En jouw dag prettig af te sluiten. Zoals deze van Olivia Dean. Lekker wegzwijmelen. It is so easy to fall in love.

0: was in de zomer van 1986. Ik was altijd aan het bollenpellen om geld te verdienen om singeltjes te kopen. Waaronder deze, Spanja. Hier is Easy Lady.
1: Tijd voor een nummertje vanaf vinyl op Radio 80 in de Good Afternoon Show.
2: Honey, move on now.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Een groeiende groep inwoners uit Schorrel en Groet spreekt zich uit voor de opvang van alleenstaande minderjarige vluchtelingen in Schorrel. Via een online platform vragen zij aandacht voor een gastvrije en open houding richting de jongeren.

0: tonight.
1: Train en Hey Soul Sister, dat betekende toentertijd een grote doorbraak wereldwijd. We gaan nu luisteren naar Bluff, een bandje uit Zeeland. Hier is Wat Zou Je Doen in de Good Afternoon Show op deze woensdagmiddag.
2: Wat zou je doen als ik hier opeens weer voor je stond? Wat zou je doen als ik viel hier voor je op de grond?

doen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: show. Tot zo. Na de break en headlines.
1: Als oudere is het extra belangrijk om op je voeding te letten. Je gezondheid is namelijk wat kwetsbaarder. Door gezond te eten kan je onbedoeld gewichtsverlies voorkomen en je weerstand op peil houden. Zorg dus dat je voldoende energie en voedingsstoffen binnenkrijgt, waaronder eiwit, calcium en vitamine D. Meer informatie over gezonde voeding voor ouderen vind je op www.voedingscentrum.nl/70+.
2: Wakey, wakey!
3: Luister jij ook naar Best Wakker? Wij zijn er klaar voor.
4: Old Town. Ja, en zo oud dat de CD even in het midden ging stoppen. Ik weet ook niet wat er gebeurt. Maar
5: deze plaat wil ik helemaal niet draaien. Dat is wel irritant.
6: Oeh, oeh, oeh, oeh.
7: Kees, ben je daar?
8: Ja? Ja.
3: Kun jij het beter? Het presenteren van een radioprogramma? Neem dan eens contact met ons op.
9: Hallo.
3: Redactie@rtv80.nl.
5: Dat knippen we er allemaal uit achteraf.
3: Doe je dat niet? Dan hoor je ons gewoon zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur. Best Wakker op Radio 80.
10: En doen we het stil op de radio. Apart.
5: Bedankt voor het luisteren ook en een fijne zaterdag.
11: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland staat nu 75 kilometer file op de A7 van Zaanstad naar Horen. Tussen Zaandam en Weidewormer een kwartier vertraging door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. De A8 Amsterdam-Zaanstad, daardoor voor het knooppunt Zaandam een kwartier vertraging. En op de A9 naar Alkmaar tussen knooppunt Velsen en Akersloot 10 kilometer en een half uur extra reistijd. Dat komt door de werkzaamheden daar. Dan op de A10 Zuid naar de A10 West. Tussen Over Amstel en knooppunt de Nieuwe Meer doe je er een half uur langer over. Door een ongeval zijn twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De Alkmaarse Boekentuin gaat verhuizen. De werkplek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is nu gevestigd op bedrijventerrein De Beverkoog. De Boekentuin heeft van de gemeente Alkmaar een eenmalige subsidie ontvangen met als voorwaarde dat de vaste lasten omlaag gaan. In samenspraak met de gemeente is daarom een nieuw pand gevonden aan de Bestevaarstraat. Daar kan de Boekentuin de komende jaren blijven bestaan. Een 19-jarige man uit België is veroordeeld tot 20 maanden cel voor de gewapende overval op juwelier Knijn in Herugewaard. De mislukte overval vond plaats in september vorig jaar. Medewerkers en klanten wisten de twee overvallers de winkel uit te werken, waardoor ze zonder buit vluchtten. De verdachte werd kort daarna aangehouden. Zijn broer werd onlangs gearresteerd en is de tweede verdachte. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. Het OM eist 3 jaar cel tegen een 20-jarige man uit Spanbroek voor zijn rol bij de explosie en grote brand in een appartementencomplex aan de Titanialaan in Herugewaard. Dat gebeurde in april vorig jaar. Volgens justitie maakte de Spanbroeker een vuurwerkbom en ontstak hij die zelf in een van de woningen. De verdachte ontkent dat. Door de brand raakten woningen zwaar beschadigd en moesten bewoners hun huis verlaten. Alkmaar geeft geen gehoor aan een oproep van het Rijk om snel extra onderdak te regelen voor asielzoekers en statushouders. Dat heeft het college laten weten. De gemeente zoekt huisvesting voor statushouders, maar het wil niet erg vlotten. Binnenkort moet het college uitleg geven over waarom Alkmaar niet aan de spreidingswet voldoet. Ook Castricum moet zich verantwoorden. Castricum vangt geen asielzoekers op en heeft ook geen concrete plannen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

en Danser Maintenant. Nog 18 dagen, dan is het officieel zomer. Ja, je bent er zomaar weer, hoor. Het is 6:05. Dit is de Good Afternoon Show op deze woensdagmiddag. Op deze iets wat grauwe woensdagmiddag. Maar troostje, het is weer break de week. We zijn weer door de helft. Nog een paar dagen, dan is het weer weekend. We gaan terug in de tijd met XTC en Senses Working With Overtime. Hi.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Nog tot en met 7 juni is in Galerie Klein Zwitserland werk te zien van Anna Mes. Ze overleed in 2025 op 90-jarige leeftijd. Ze woonde en werkte in Alkmaar en vond haar laatste rustplaats op het kerkhof van Schorrel naast het graf van haar ouders.

Joep van het Hek in 1982 maakte we kennis met hem in het programma van de onlangs overleden Sonja Barend. En zong hij dit nummer Pijn Suzanne. En voor de rest is het allemaal geschiedenis. Dat was een groot cabaretier. En dat is hij nog steeds. Dit is Lily Allen en...

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Minister Vuilbrief dreigt de vleessector met een verbod op de inhuur van uitzendkrachten. Binnen 2 weken moeten de werkomstandigheden voldoende verbeterd zijn. Anders mag de sector mogelijk geen gebruik meer maken van tijdelijke arbeidskrachten, zei Vuilbrief in de Tweede Kamer. Vooral arbeidsmigranten werken vaak in slachthuizen. Al langer zijn daar klachten over onder meer onderbetaling, te lange werkdagen, slechte huisvesting en ook over intimidatie.

0: conflict over het uitbetalen van lonen van de arbeidsmigranten. De Amsterdamse politie onderzoekt de mishandeling die mogelijk verband houdt met een column in het Parool. Gisteravond werd de zoon van columnist Yeshim Kandan geslagen met een kettingslot. Eerder was bij de krant ook een anonieme brief binnengekomen waarin zij en haar zoon bedreigd werden. Aanleiding is mogelijk een column van Kandan over een uit de hand gelopen voetbalwedstrijd tussen twee Amsterdamse clubs. Door een technische fout moeten VMBO-leerlingen een dag langer wachten op de uitslag van het praktijkdeel van de examens. Die uitslag komt morgen. De Algemene Onderwijsbond noemt de vertraging enorm vervelend. Volgende week wordt de uitslag van de andere examens bekend. Het weer dan. Vanavond gaat het vanuit het westen op steeds meer plekken regenen. Vannacht wordt het droger. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen weer meer buien, soms met hagel of onweer. En het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar heb je tussen het Rotterpolderplein en Akersloot een half uur vertraging. Dat komt door werkzaamheden. De A22 Velsen-Beverwijk tussen knooppunt Velsen en Beverwijk Oost. 3 kilometer en 20 minuten vertraging door een auto met pech. A27 Almere-Utrecht tussen Almere-Hout en Huizen. 4 kilometer en een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. De N208 van Sassenheim naar Velsen tussen Zandpoort en de A22 doe je er nu 40 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.
3: Good afternoon met Bart.

In 1978 bracht hij hem uit, Is He Really Going Out With Him? Maar dat werd niet zo'n grote hit. 10 jaar later, in 1988, bracht hij live de a cappella versie ervan uit. En toen werd het wel een knijter.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Zwembad De Beek staat van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni... opnieuw in het teken van de zwemvierdaagse. Vier avonden zwemmen, deelnemers samen in afstand... met onderweg extra aandacht voor gezelligheid, ontmoeting en plezier in het water.

The Village People, een stel excentriekelingen bij elkaar uit de jaren 70, hoor ik zojuist voorbij komen met In the Navy in de Good Afternoon Show op deze woensdagmiddag bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. We dalen af naar de jaren 80, doen met Lionel Richie. It is All Night Long.

0: Zone Show. Tot zo. Na de break en headlines.
1: Help anderen. Juist nu. Kijk op kansfonds.nl.
2: Elke zaterdagavond van 6 tot 8, Classic Dance Party. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen. Van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton Alberda.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland loopt het vooral vast op de A9, daar kom ik zo bij. Eerst de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en Roelof Arendsveen, 10 minuten extra. De A5 naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10 bij Westpoort, een kwartier vertraging. En een dikke 20 minuten extra ben je onderweg op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar tussen knooppunt Velzen en het knooppunt Kooimeer. Komt door de werkzaamheden. Dan op de A10 Zuid naar de A10 West. Tussen Watergraafsmeer en Slotervaart heb je een kwartier vertraging. En op de N208 van Sassenheim naar Velzen voor de aansluiting met de A22 doe je er 20 minuten langer over. Dat staat 2 kilometer file. N247 van Amsterdam naar Hoorn tussen de A10 en Broek in Waterland is het oponthoud een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Bewoners van flexwoningen in Castricum mogen langer in hun huisje blijven. Dat heeft de gemeente afgesproken met de grondeigenaar. Het gaat om woningen aan de Puikman waar woningzoekenden tijdelijk gebruik van kunnen maken. Omdat andere ontwikkelingen niet van de grond komen, kunnen deze bewoners nu langer blijven zitten. Er is al vaker uitstel geweest. Aanvankelijk zouden de flexwoningen tot eind 2023 beschikbaar zijn. Hulpdiensten zijn woensdag massaal uitgerukt voor een steekincident in Herugewaard. De melding kwam rond 10:01 binnen bij de meldkamer. Het gaat om het steekincident ter hoogte van de Van Noordwijklaan. Daar bevindt zich een asielzoekerscentrum. Behalve de ambulances kwam ook de traumahelikopter ter plaatse. Het zou gaan om ruzie en geweldpleging. Van een verband met de eerdere steekpartij in Herugewaard lijkt geen sprake. Castricum verwacht voor volgend jaar voorlopig een tekort van 2,3 miljoen. Dat blijkt uit de nieuwe kadernota. Eerder ging het college nog uit van positieve cijfers voor 2026. Volgens het college komt het tekort door nieuwe financiële tegenvallers en eerder genomen besluiten. De gemeente moet nu bezuinigen. Het tekort legt bovendien extra druk op de onderhandelingen tussen VVD, Lokaal Vitaal en D66... die een nieuwe coalitie proberen te vormen. Op de N9 richting Den Helder ontstond dinsdag een lange file door een hulpverleningsactie langs de weg. Weggebruikers sloegen alarm nadat een meisje in de berm was gezien dat opvallend gedrag vertoonde. Politie en ambulancedienst kwamen ter plaatse om hulp te bieden. Volgens de politie speelde mogelijk alcoholgebruik een rol. Het meisje is voor verdere zorg meegenomen. Door de inzet van de hulpdiensten liep het autoverkeer flinke vertraging op. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Eerlijk is eerlijk. Hè? Hij is leuk, hè? Hij blijft hangen. Gordon Romeo. Van jaren geleden. En 100% verliefd. En zo is het niet anders. We dalen af naar de jaren 80. Gaan we doen met Taylor Dane.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But

Velsen en Burn om 12 minuten over half 6 in de Good Afternoon Show op deze druilerige woensdagmiddag. Nu met The Beautiful South. Hier is Song for Whoever.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Gitarist Leo Maubach en zangeres Marjolein de Vugts treden op 6 juni op tijdens een huiskamerconcert aan de Duinweg in Bergen. Het duo speelt een avondvullend programma rond het thema liefde.

0: Voor ANWB verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Renate Kok met het NOS-journaal. Bij chemieconcern Dow worden ruim 600 banen geschrapt, meldt Omroep Zeeland. Personeel in de OR is vandaag geïnformeerd. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Het is de grootste vestiging van het bedrijf buiten de Verenigde Staten. Dow wil meer inzetten op AI en op automatisering. Dat zou op korte termijn minstens 2 miljard dollar winst moeten opleveren. In totaal werken er in Nederland 2800 mensen bij Dow. Het is een van de grootste werkgevers in Zeeland. Steeds meer gemeenten geven geen toestemming meer voor thuisonderwijs op basis van levensovertuiging. Ouders kiezen daarvoor als scholen niet genoeg aansluiten bij hun geloof. De Hoge Raad bepaalde in april dat zo'n vrijstelling niet meer gegeven mag worden als er een openbare school in de buurt is en kinderen daar dus naartoe kunnen. Op Schiphol zijn de eerste twee Gazanen aangekomen die in Nederland met een visum mogen studeren. In totaal hebben zo'n 50 Gazanen toestemming om met een visum te komen studeren of werken. Maar omdat Israël geen toestemming geeft, kunnen ze maar moeilijk uit Gaza wegkomen. Ze krijgen nu hulp van de Nederlandse overheid. De Belgische zangeres en mediapersoonlijkheid Margriet Hermans is overleden. Ze scoorde verschillende hits, zoals Alle mooie mannen zijn zo lelijk, in 1991. Ook zat ze in de jury van de Vlaamse versie van De slimste mens. Vorige maand werd kanker bij haar vastgesteld en daarna ging ze snel achteruit. Margriet Hermans was 72 jaar. En Demi Vollering heeft de vijfde etappe van de Giro gewonnen. Ze was in een zware bergetappe sneller dan Anna van der Breggen in de sprint. Vollering heeft nu alle drie de grote rondes een etappe gewonnen. De roze leiderstrui is nog wel voor Van der Breggen. Het weer, vanavond op steeds meer plekken regen. Vannacht wordt het weer droger, koelt het af naar een graad of 13. Morgen weer meer buien, soms met hagel of onweer. En dan wordt het ook weer maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB.

0: Iedereen weet dat producten zoals vlees en vis in de koelkast thuis horen. Maar wist je ook dat eieren ook het beste in de koelkast bewaard kunnen worden? In de koelkast blijven producten langer goed. Maar het gaat ook de groei van ziekmakende bacteriën tegen. Dubbel winst dus. Maar hoe koud hoort je koelkast nu te zijn? Weet je het? De ideale temperatuur in je koelkast is 4 graden. Hoe stel je je koelkast in op 4 graden? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/koelen.
1: Zaterdagmiddag van 4 tot 6. De Base. Dit programma biedt een platform aan nieuwe, onbekende en lokale bands en muzikanten. Je hoort de muziek van deze bands, interviews met de bandleden, of je hoort ze live spelen tijdens de uitzending. Presentator René Bremmers neemt je mee met vergeten klassiekers en onbekende pareltjes. Dus met andere woorden, muziek, muziek en nog meer muziek. Dat wordt aangevuld met de wekelijkse agenda van concerten, festivals, evenementen en een maandelijkse column van Karin Kleinmeer. Tune in op de zaterdag van 4 tot 6 op Radio 80.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A5 naar Amsterdam heb je een half uur vertraging voor de aansluiting met de A10. En de A7 vanuit Zaandam naar Horen bij Weidewormer, 20 minuten vertraging vanwege rommel op de weg. Dan de A10 West naar de A10 Noord voor het Koenplein, 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De Alkmaarse Boekentuin gaat verhuizen. De werkplek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is nu gevestigd op bedrijventerrein De Beverkoog. De Boekentuin heeft van de gemeente Alkmaar een eenmalige subsidie ontvangen met als voorwaarde dat de vaste lasten omlaag gaan. In samenspraak met de gemeente is daarom een nieuw pand gevonden aan de Bestevaarstraat. Daar kan de Boekentuin de komende jaren blijven bestaan. Hulpdiensten zijn woensdag massaal uitgerukt voor een steekincident in Irugewaard. De melding kwam rond 10:50 binnen bij de meldkamer. Het gaat om het steekincident ter hoogte van de Van Noordwijklaan. Daar bevindt zich een asielzoekerscentrum. Behalve de ambulances kwam ook de traumahelikopter ter plaatse. Het zou gaan om ruzie en geweldpleging. Van een verband met de eerdere steekpartij in Irugewaard lijkt geen sprake. De opvang van 45 alleenstaande minderjarige asielzoekers in voormalig hotel Klein Zwitserland in Schorl loopt flinke vertraging op. De verbouwing van het pand begint dit jaar niet meer. De vertraging komt door lopende procedures en onderzoek naar mogelijke gevolgen voor de natuur. Wanneer de werkzaamheden wel starten is nog niet helemaal duidelijk. Ook bij de opvanglocatie Broekakkers bij Egmond Binnen is er enige tegenslag met de vergunningen. Twee mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht na een ongeluk op de Nieuwe Schermenweg in Alkmaar. Een bestuurder remde dinsdagavond te laat voor een voorligger terwijl ze de Edisonweg vanuit het centrum naderde. Het ongeluk zorgde voor behoorlijk wat verkeershinder. De politie probeerde het verkeer zo goed als het kon te reguleren. Een van de auto's moest door een berger worden afgevoerd. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Domstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
2: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Renaat Kok met het NOS Journaal. Rapper J, beter bekend als Kanye West, mag niet worden geweerd uit Nederland. Dat heeft de rechtbank van Amsterdam bepaald. De uitspraak betekent dat de twee concerten van de artiest aanstaande zaterdag en maandag door kunnen gaan. Het Centraal Joods Overleg spande

0: de grootste werkgevers in Zeeland daarmee. Ook zijn er nog twee fabrieken in Dordrecht en Delfzijl. Wereldwijd gaat het in totaal om zo'n 4500 banen die verdwijnen bij het concern om de kosten te drukken. Dow wil meer gaan inzetten op AI en automatisering. En bij een ongeluk met een militaire helikopter in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 mariniers omgekomen. Het gebeurde tijdens een oefening in het graafschap Devon in het zuidwesten van het land. Op beeld is te zien dat er niks meer van het toestel over is. Hoe het ongeluk met de helikopter kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het weer, vanuit het westen regen. Vannacht wordt het weer tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien, vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn. Morgenmiddag ook weer af en toe wat zon en dan wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het vooral nog langzaam op de A7 van Zaanstad naar Horen. Tussen Zaandam en Weidewormer heb je een kwartier extra nodig. De N247 vanuit Amsterdam naar Horen. Tussen de A10 en Broek en Waterland is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.

0: En ineens ben je collega-loos, sportloos, festivalloos. Maar stel je eens voor hoe het is om nu dakloos, thuisloos of statusloos te zijn. Kansfonds helpt je anderen te helpen, juist nu. Kijk op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander.
1: Iedere week de vrolijke chaos met de beste platen. De gekste platen.
2: They're coming to take me away, haha.
1: En fraaie items.
3: Huis, tuin en keukenfeitjes.
4: Privéplaat.
1: Privéplaat. De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
5: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
6: Op Radio 80.
7: De Huis, Tuin en Keukenshow.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. De Alkmaarse Boekentuin gaat verhuizen. De werkplek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is nu gevestigd op bedrijventerrein De Beverkoog. De Boekentuin heeft van de gemeente Alkmaar een eenmalige subsidie ontvangen met als voorwaarde dat de vaste lasten omlaag gaan. In samenspraak met de gemeente is daarom een nieuw pand gevonden aan de Bestevaarstraat. Daar kan de Boekentuin de komende jaren blijven bestaan. Een 19-jarige man uit België is veroordeeld tot 20 maanden cel voor de gewapende overval op juwelier Knijn in Herugewaard. De mislukte overval vond plaats in september vorig jaar. Medewerkers en klanten wisten de twee overvallers de winkel uit te werken, waardoor ze zonder buit vluchtten. De verdachte werd kort daarna aangehouden. Zijn broer werd onlangs gearresteerd en is de tweede verdachte. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. Het OM eist 3 jaar cel tegen een 20-jarige man uit Spanbroek voor zijn rol bij de explosie en grote brand in een appartementencomplex aan de Titanialaan in Herugewaard. Dat gebeurde in april vorig jaar. Volgens justitie maakte de Spanbroeker een vuurwerkbom en ontstak hij die zelf in een van de woningen. De verdachte ontkent dat. Door de brand raakten woningen zwaar beschadigd en moesten bewoners hun huis verlaten. Alkmaar geeft geen gehoor aan een oproep van het Rijk om snel extra onderdak te regelen voor asielzoekers en statushouders. Dat heeft het college laten weten. De gemeente zoekt huisvesting voor statushouders, maar het wil niet erg vlotten. Binnenkort moet het college uitleg geven over waarom Alkmaar niet aan de spreidingswet voldoet. Ook Castricum moet zich verantwoorden. Castricum vangt geen asielzoekers op en heeft ook geen concrete plannen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over en over.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. Rapper Kanye West, ook wel bekend als Ye, mag zaterdag en maandag optreden in het Gelderdoom in Arnhem. Het Centraal Joods Overleg wilde dat Ye door Nederland zou worden geweigerd vanwege zijn antisemitische uitspraken en spande een rechtszaak aan. Maar de rechter ziet geen aanwijzingen dat zijn komst een gevaar is voor de openbare orde. Het Centraal Joods Overleg is nu teleurgesteld.
4: Ze maken het zelf ontveeg om antisemiet te zijn. En in een tijd dat we al zoveel jodenhaat in Nederland hebben, waar de synagoges moeten worden beschermd, waar de scholen ook moeten worden beschermd, waar joodse activiteiten geen plaats kunnen vinden, waar studenten het echt heel erg moeilijk hebben. Nou, in zo'n tijd om zo iemand binnen te laten, dat doet onze gemeenschap pijn.
3: Een man in Spijkenisse is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij perste zeker 60 meisjes af met naakbeelden. Hij dwong hen om expliciete foto's en filmpjes van zichzelf te maken en seksuele handelingen te verrichten, ook als ze op school zaten. Als ze niet deden wat hij zei, zette hij de beelden online. Alle slachtoffers waren tussen de 13 en 20 jaar oud. Eén woonde in Nederland, de andere in onder meer de VS en Duitsland. Chemieconcern Dow schrapt in Nederland ruim 600 banen. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Daar werken 3200 mensen. Het Amerikaanse concern is daarmee een van de grootste werkgevers in Zeeland. Dow wil meer inzetten op AI en op automatisering. Wereldwijd schrapt het concern in totaal 4500 banen. En bij een ongeluk met een militaire helikopter in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 mariniers omgekomen. Het gebeurde tijdens een oefening in het graafschap Devon in het zuidwesten van het land. Op beeld is te zien dat er niets meer van het toestel over is. Hoe het ongeluk met de helikopter kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het weer, vanavond vanuit het westen regen, vannacht tijdelijk droog, morgen opnieuw buien over het land. En die kunnen vooral in het binnenland pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. Morgenmiddag ook af en toe zon, het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
7: Dit is de woensdagavondshow op Radio 80.

0: 80 voor de kust- en duinstreek. Met de plaat Broken Wings. En zo is het weer woensdagavond geworden, 8 uur. En dan weet je wel hoe laat het is.
1: Het is weer woensdagavond, 8 uur. Tijd voor de lekkerste muziek in de woensdagavondshow op Radio 80.
0: Ja, zeker op deze een beetje grijze woensdagavond. Het is weer even wennen, hè? Na al dat mooie weer van de afgelopen dagen. Maar wij brengen het zonnetje weer bij in huis met lekkere muziek van de jaren 80 tot nu. We hebben uitgaansagenda met onder andere Dijn exposities en festivals deze keer. We hebben ook theaternieuws natuurlijk en ook nog bioscoopagenda. We gaan rondkijken in de bioscopen van Bergen en Alkmaar, wat daar allemaal draait. Dus er komt genoeg voorbij. Dit is de nieuwe plaat van Justin Bieber en Nicki Minaj, The Beauty and the Beast.

Ze deden het per spoor hoor. Guus Meeuwers, hij deed het in de jaren 90 samen met de Vagant. En dat resulteerde allemaal in de plaat per spoor. Hey, zometeen gaan we de bioscoopagenda openen. En gaan we kijken wat er allemaal in de bioscopen te draaien is. Tot die tijd is deze van Enrique Iglesias. Hier is

0: Radio 80. Radio 80. Bioscoopagenda. Bioscoopagenda.
1: In het filmhuis Sien Berger draait de film A Sad and Beautiful World. In A Sad and Beautiful World zijn Nino en Jasmina al decennia lang met elkaar verbonden in een land dat voortdurend verandert. De liefde standhoudt, dwingt de realiteit van het leven in Libanon hen tot moeilijke keuzes over hun toekomst en vertrek. Hij draait nog in het filmtheater Sien Berger op vrijdag 5 juni om 19:30 s'avonds en zaterdag 6 juni om 14:00 s'middags. In het film is het ook maar uit de film Sukwan Island. In Sukwan Island reist een getroubleerde twintiger naar een desolate plek om opnieuw contact te maken met zijn vader. Maar de confrontatie met een dwingende verleden en een meedogenloze natuur dwingt hen tot een pijnlijke waardering van schuld, verantwoordelijkheid en liefde. Hij draait nog in filmtheater Filmhuis Alkmaar op donderdag 4 juni om 9 uur. Vrijdag 5 juni ook om 9 uur 's avonds. Zaterdag 6 juni om 5:45 's middags. En zondag 7 juni om 9:15 's avonds.

Een heerlijke, energieke plaat, hoor. Van Macklemore, samen met Skylar Grey en de plaat Glorious. Tijd voor de band Ten Sharp. Een Nederlandse band bestaande uit Marcel Kaptein voor de zang en Niels Hermes voor het keyboard. De band werd trouwens in 1994 opgericht en hebben een aantal hitjes gescoord, waar dit een klein hitje van was die we nu gaan draaien in het jaar 1993. Want hier is de plaat Dream Home.

0: Zie je een NL-alert? Lees meteen het bericht. Kom in actie en help ook anderen daarbij.
1: Iedere week een vrolijke chaos met de beste platen. Gekste platen.
2: They're coming to take me away, haha.
1: En fraaie items.
3: Huis, tuin en keukenfeitjes.
4: Privéblad.
1: Privéblad. De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
5: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
0: Op Radio 80.
6: De Huis, Tuin en Keukenshow.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radionieuws. Een 22-jarige man uit Spanje is veroordeeld voor een ernstig verkeersongeluk waarbij een 17-jarige scooterrijder zwaar gewond raakte. Dat gebeurde in maart vorig jaar op de N504 bij Noord-Scharwoude, vlakbij de Roskamsluis. De automobilist reed onder invloed van cannabis en kwam op de verkeerde weghelft terecht, waardoor hij frontaal op de scooter botste. De rechtbank in Alkmaar legde man 160 uur op en een voorwaardelijke rijontzegging. De Alkmaarse Boekentuin gaat verhuizen. De werkplek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is nu gevestigd op bedrijventerrein De Beverkoog. De Boekentuin heeft van de gemeente Alkmaar een eenmalige subsidie ontvangen met als voorwaarde dat de vaste lasten omlaag gaan. In samenspraak met de gemeente is daarom een nieuw pand gevonden aan de Bestevaarstraat. Daar kan de Boekentuin de komende jaren blijven bestaan. Bewoners van flexwoningen in Castricum mogen langer in hun huisje blijven. Dat heeft de gemeente afgesproken met de grondeigenaar. Het gaat om woningen aan de Puikman waar woningzoekenden tijdelijk gebruik van kunnen maken. Omdat andere ontwikkelingen niet van de grond komen, kunnen deze bewoners nu langer blijven zitten. Er is al vaker uitstel geweest. Aanvankelijk zouden de flexwoningen tot eind 2023 beschikbaar zijn. De opvang van 45 alleenstaande minderjarige asielzoekers in het voormalig hotel Klein Zwitserland in Schorl loopt flinke vertraging op. De verbouwing van het pand begint dit jaar niet meer. De vertraging komt door lopende procedures en onderzoek naar mogelijke gevolgen voor de natuur. Wanneer de werkzaamheden wel starten is nog niet helemaal duidelijk. Ook bij de opvanglocatie Broekakkers bij Egmond Binnen is er enige tegenslag met de vergunningen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
9: Gaan wij het weer nog even met je doornemen, want vanavond regent het enige tijd. Maar vannacht wordt het weer even droger. Donderdag verloopt opnieuw erg wisselvallig met verspreid over het land buien. En daarbij is er kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt 17 tot 19 graden en daarbij staat een vlagerige zuidwestenwind. De dagen daarna zijn er minder buien en in het weekend gaat de temperatuur ietsjes omhoog.

Gaga. En de Dead Dance op Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Hier op jouw woensdagavond. Tijd voor de band The Culture Club. We kennen de leadzanger van deze band namelijk allemaal wel. Dat was destijds natuurlijk Bar George. En tot ongeveer een jaartje of 1984 scoorde de groep de ene grote hit naar de andere. En die we er nu gaan draaien is daar bijvoorbeeld eentje van. Hier is de plaat Church of the Poison Mind. Vervolgens er nog een leuk plaatje van Chris Hoordijk trouwens. En Want You Stay. Blijf lekker luisteren.

Chris Hoordijk heeft in 2011 meegedaan aan het tweede seizoen van The Voice of Holland toen der tijd. Waar hij eindigde op de tweede plek. En je hoorde de plaat Want You Stay. Zometeen heb je van mij te goed de uitgaansagenda. Daar gaan we het hebben over een aantal exposities of festivals in de regio. Welke van de tweede is, dat hoor je straks. En ook nog wat theaternieuws. Tot die tijd muziek van Tate McRae. I want you to-

0: 80 Uitgaansagenda. Uitgaansagenda.
1: Het jaarlijkse open huis van Art Jans in Alkmaar wordt dit jaar weer voor de zomervakantie georganiseerd. Op zaterdag 6 juni tussen 12 uur en 4 uur 's middags is Art Jans dan in de festivalsfeer met een wereld vol kunst, muziek, theater en workshops. Tijdens de open dag is er muziek door het hele gebouw en kunnen bezoekers allerlei instrumenten uitproberen. Ook zijn er op het Canadaplein dan diverse optredens en in lokaal 107. Om 2 uur 's middags is er in de grote zaal het concert Peter en de Wolf door de muziekdocenten van Art Jans. De Hout Rocks is een gratis festival in Cultuurpark De Hout in Alkmaar. Dit festival is de plek voor als je van rockmuziek houdt. Hard rock, punk rock, stone rock, groove rock, rock and roll, alle soorten rock hebben een plek op dit festival als je maar lekker beukt. Muziek luisteren onder de zon, chillen op je picknickkleed, losgaan in de pit of genieten van een biertje met je vrienden. Zoals op elk festival van Cultuurpark De Hout is er ook een kunstexpositie aanwezig met lokale kunstenaars. Het festival is dit jaar op 7 juni en duurt van 1 uur 's middags tot 6:30. Op programma staan de Alkmaarse rockband Del Toros, Wildeboer, Wild Blaze en Oscoot Slotters.
0: Radio 80, theaternieuws.
1: In de familievoorstelling The Addams Family krijgt de familie Addams te kampen met kalverliefde. Iedereens favoriete donderwolkje, Wednesday Addams, is verliefd. Als haar vriendje met zijn uitzonderlijke alledaags familie uit Blaricum komt dineren, breekt de hel los. De voorstelling wordt op 6 en 7 juni gespeeld door de jonge talenten in de intermezzo-groep van Oberon Theater.

leuk, hè? Deze plaat van Susanne Vega. En de naam Luca, ja, is haar huisdier. Haar vrouw, haar hond, haar man, ik weet het allemaal niet, hoor. Wat ik wel weet, is dat ze zo meteen naar de reclames gaan. Tot die tijd de gloednieuwe plaat van Shakira.

0: info@velvetmusic.nl. PBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van verantwoordelijk minister Sjoerdsma door de Eerste Kamer te loodsen, zijn afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA. Zowel partijen op links als op rechts dreigden in de Senaat tegen de begroting te stemmen. Nu is volgens ingewijden afgesproken dat voor hulp aan arme landen eenmalig 380 miljoen euro wordt uitgetrokken. En met die belofte gaat GroenLinks-PvdA zeer waarschijnlijk voor stemmen. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij die stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, die zijn land juist wil positioneren als belangrijke speler in de wereld. Een man van 22 uit Spijkenisse is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij perste zeker 60 meisjes af nadat ze hem naaktbeelden hadden gestuurd. Als ze niet deden wat hij zei, zette hij de beelden online. De Lennart Nijgprijs gaat dit jaar naar rapper Sef. Hij krijgt de prijs maandag bij de uitreiking van het Buma Awards Gala in Amsterdam. Sef, in het dagelijks leven Youssef Gnaoui, staat bekend om zijn persoonlijke en maatschappijkritische teksten.
3: Vind je het gek dat mensen radicaliseren? Allebei de kant op, de wereld is oneerlijk. Money, money, money blijft ons leven domineren. Links en rechts hetzelfde geld en niets andere kleren. The winner takes it all en staat de rest te dirigeren. En niemand lijkt te willen corrigeren.
2: Ja, we kennen nummers zijn Voor Alles Bang en De Leven. Lennart Nijg schreef vooral voor Boudewijn de Groot, maar ook voor Ramse Shaffi en Rob de Nijs. Na zijn overlijden in 2002 werd de Lennart Nijgprijs in het leven geroepen voor beste tekstdichter. Het weer vanavond vanuit het westen regen. Vannacht is het dan tijdelijk droog. Morgen trekken er opnieuw buien over het land. En vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. Morgenmiddag komt er ook af en toe wat zon bij. Het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Met volop leven en op

in uur 2 van de woensdagavondshow. Als dit de eerste keer is dat je luistert, van harte welkom. Wat kunnen we allemaal van ons verwachten het komende uur? Nou, uiteraard theaternieuws, bioscoopagenda, uitgangsagenda. En uiteraard lekker hits. Deze is gloedje nieuw en ook heel zomers. Geniet ervan.

0: Freak Power. En hij had een beetje een mix gemaakt van acid jazz, funk, soul en trip hop. En dan krijg je een plaat zoals Turn On, Tune In, Cap Out. En die draaien we juist. Leuk om dat soort plaatjes ook weer eens te draaien in de show. We gaan nu luisteren naar de Outlanders en een plaat over Aisha.
1: All y'all radios out there. Someone goes asking, yo. Yeah, Aisha. All my sisters, y'all.

0: Radio 80. Radio 80. Bioscoopagenda. Bioscoopagenda.
1: In het filmhuis in Bergen, filmtheater Sint-Bergen ook wel genoemd, draait de film A Wolf Among the Swans. In A Wolf Among the Swans droomt een talentvolle jongen uit een wijk van Rio de Janeiro van een toekomst als danser. Wanneer hij de overstap maakt van hip-hop naar klassieke muziek en ballet, belandt hij in een onbekende wereld vol discipline, competitie en offers. Onder begeleiding van een veeleisende mentor groeit hij uit tot een uitzonderlijk talent. Maar de weg naar succes blijkt grilliger dan verwacht. Het draait nog in filmtheater Sint-Bergen. Op vrijdag 5 juni om 8 uur 's avonds. Zaterdag 6 juni om 5 uur 's middags. En zondag 7 juni ook om 8 uur 's avonds. In filmhuis in Alkmaar draait de film Los Domingos. In Los Domingos worstelt Ainara met een ingrijpende keuze. Ze voelt een sterke roeping om haar leven aan het klooster te wijden. Terwijl ze probeert duidelijkheid te krijgen over haar toekomst, reageren haar familieleden met twijfel, bezorgdheid en onbegrip, waardoor verborgen spanningen langzaam naar de oppervlakte komen. Het rijdt nog in filmhuis Alkmaar op donderdag 4 juni om 15:45 's middags, zaterdag 6 juni om 8:30 's avonds en zondag 7 juni om 14:45 's middags.

Deze dame heeft zoveel hits gehad. Ik kan ze eigenlijk niet meer tellen. Dit was eentje van Beautiful Trauma. Tijd voor Jan-Paul van der Meij. Ja, het is een bekende uit de regio. Tenminste, de regio. Ja, hij komt uit de Eimond. Hij komt namelijk uit Wijk aan Zee. En heeft in 1994 de plaats Mooie Rijke Vrouw geschreven. Dus toch een beetje trots. Ondanks dat het echt op de zee is en geen Wijk aan Zee. Het komt toch een beetje uit de buurt.

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Luister elke donderdag naar de Donderdagdate. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van feel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radionieuws. Het voorjaar van 2026 gaat te boek in als uitzonderlijk droog. Volgens het Hoogheemraadschap behoort dit voorjaar tot de droogste ooit gemeten. In de kop van Noord-Holland zijn landbouwers en andere grote watergebruikers gevraagd het waterverbruik beter op elkaar af te stemmen. In de regio Alkmaar zijn voorlopig nog geen problemen met de watervoorziening, maar het waterschap zegt de situatie wel nauwlettend te blijven volgen. De Alkmaarse Boekentuin gaat verhuizen. De werkplek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is nu gevestigd op bedrijventerrein De Beverkoog. De Boekentuin heeft van de gemeente Alkmaar een eenmalige subsidie ontvangen met als voorwaarde dat de vaste lasten omlaag gaan. In samenspraak met de gemeente is daarom een nieuw pand gevonden aan de Bestevaarstraat. Daar kan de Boekentuin de komende jaren blijven bestaan. Hulpdiensten zijn woensdag massaal uitgerukt voor een steekincident in Irugewaard. De melding kwam rond 10:50 binnen bij de meldkamer. Het gaat om het steekincident ter hoogte van de Van Noordwijklaan. Daar bevindt zich een asielzoekerscentrum. Behalve de ambulances kwam ook de traumahelikopter ter plaatse. Het zou gaan om ruzie en geweldpleging. Van een verband met de eerdere steekpartij in Irugewaard lijkt geen sprake. Castricum verwacht voor volgend jaar voorlopig een tekort van 2,3 miljoen. Dat blijkt uit de nieuwe kadernota. Eerder ging het college nog uit van positieve cijfers voor 2026. Volgens het college komt het tekort door nieuwe financiële tegenvallers en eerder genomen besluiten. De gemeente moet nu bezuinigen. Het tekort legt bovendien extra druk op de onderhandelingen tussen VVD, Lokaal Vitaal en D66... die een nieuwe coalitie proberen te vormen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
6: Weer nog even met je doornemen. Vanavond regent het enige tijd en vannacht wordt het even droger. Donderdag verloopt opnieuw erg wisselvallig met verspreid over het land buien. En daarbij is de kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt zo'n 17 tot 19 graden en daarbij staat er een vlagerige zuidwestenwind. De dagen daarna zijn er minder buien en in het weekend gaat de temperatuur iets omhoog.

Benson Boone en Sorry for Here, I'm Someone Else. En dat was de eerste plaat in het laatste gedeelte, het laatste half uurtje van de woensdagavondshow. Voor 3 juni alweer van het jaar 2026. Ja mensen, nog een paar weken en dan begint de zomer. Laten we hopen dat het zomerse weer ook snel terugkeert. We gaan nu terug in de tijd naar de jaren 80 met één plaat van Patti LaBelle. Geniet ervan.

0: Radio 80 Uitgaansagenda. Uitgaansagenda.
1: Leo de Rijke heeft zich na zijn loopbaan als docent handvaardigheid en fijnmachinisme techniek bezig gehouden met het schilderen, etsen en beeldhouwen in steen en hout. Na zijn pensionering is hij betrokken geraakt bij Stichting De Hooischuur, een bronsgieterij die door de vrijwilligers in stand wordt gehouden. Daar heeft hij alle facetten van het maken van bronzen beelden doorlopen. De laatste jaren heeft hij zich verdiept in het boetseren van koppen naar model in klei en was. Zijn inspiratiebron is de natuur, waarbij mens en dier veel centraal staan. Een expositie van zijn werk is te bezichtigen in Bibliotheek Hello tot 24 juni, tijdens de openingsuren. Landgoed Willy Broeders is het decor voor de expositie Herstelpad in het Groen. In deze bijzondere tentoonstelling delen cliënten en deelnemers via kunst wat de natuur voor hun herstel betekent. Denk hierbij aan foto's, tekeningen en schilderijen die raken, inspireren en verbinden. De expositie is nadrukkelijk geen wedstrijd, van iedere inzending krijgt minimaal één werk een plek. Of het op het buitenterrein of in de verhalenkamer is. De expositie is een onderdeel van het programma Beter Buiten van de GGZ Noord-Holland Noord en wordt georganiseerd in samenwerking met Stichting De Buitenkans en de Herstelacademies. Na de start in Hello reist de expositie langs verschillende locaties in GGZ Noord-Holland Noord.

Monique van de Dolly Dots, zei ik bedankt je voor het luisteren. Dit was hem weer, de woensdagavondshow voor 3 juni alweer van het jaar 2026. We sluiten af met Martin Garrix en Ed Sheeran.

0: vragen? Bel of mail naar alkmaar@velvetmusic.nl.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
3: PBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
4: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
5: Renate Kok met het NOS-journaal. Door een datalek bij de gevangenis in Vught heeft een verdachte het strafdossier kunnen inzien van een medegevangene. Voor het voorbereiden van zijn strafzaak kreeg liquidatieverdachte Mohammed S. een laptop. Tot zijn verbazing stond daar op een van de dossiers van het Marengo-proces. De informatie leek bedoeld voor Saïd R., de man die door kroongetuige Nabil B. is aangewezen als rechterhand van Ridouan Taghi. Normaal wordt na ieder gebruik van een laptop de geschiedenis ervan gewist, en dat is in Vught kennelijk misgegaan. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij de stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, zegt correspondent Charlotte Waiers.
6: Die wil zich juist heel erg profileren als iemand die op het internationale toneel Duitsland een leidende rol geeft. Die hard werkt voor zaken zoals internationaal volkenrecht, juist nu dat in de VS wat minder hoog op de agenda staat. En Duitsland ziet zichzelf als betrouwbare partner voor een groot deel van de wereld. En dat aanzien loopt nu wel een deuk op hiermee.
5: En de man die deze week omkwam bij een steek- en schietincident in Heerhugowaard is een 52-jarige Brit. Hij was maandagavond betrokken bij het incident op een bedrijventerrein. Ook een man van 44 uit de gemeente Velsen en een man van 65 uit Heerhugowaard raakten daarbij gewond. Ze zijn verdachten en zitten nog vast. Nog altijd is het niet duidelijk wat de aanleiding was voor dat incident. En ingewijden in Den Haag zeggen dat het kabinet toch eenmalig 380 miljoen euro reserveert voor ontwikkelingshulp. In de Eerste Kamer dreigden zowel op links als op rechts partijen tegen de begroting van minister Sjoerdsma te stemmen. Nu zijn afspraken gemaakt met GroenLinks PvdA, waardoor die partij zeer waarschijnlijk voorstemt en er dus een meerderheid zou zijn. Het weer, er trekt regen over het land. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen weer opnieuw buien. Vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. 'S Middags komt ook af en toe de zon erbij en dan wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Schietvereniging De Vrijheid uit Bergen sloot het schietseizoen 2025-2026 af met een verrassende kampioensuitreiking. B-klasse schutter Marty Florijn pakte de titel met een indrukwekkende scoringspercentage van 75,790%.

0: De Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
1: Iedere week een vrolijke chaos met de beste platen. De gekste platen.
2: They're coming to take me away, haha.
1: En fraaie items.
3: Huis, tuin en keukenfeitjes.
4: Privéblad.
1: Privéblad. De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
5: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
6: Op Radio 80.
7: De Huis, Tuin en Keukenshow.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radionieuws. Het voorjaar van 2026 gaat te boek in als uitzonderlijk droog. Volgens het Hoogheemraadschap behoort dit voorjaar tot de droogste ooit gemeten. In de kop van Noord-Holland zijn landbouwers en andere grote watergebruikers gevraagd het waterverbruik beter op elkaar af te stemmen. In de regio Alkmaar zijn voorlopig nog geen problemen met de watervoorziening, maar het waterschap zegt de situatie wel nauwlettend te blijven volgen. Op de oostelijke ringweg van Alkmaar richting de A9 zijn woensdagmiddag 4 voertuigen op elkaar gebotst. Bij het ongeluk was ook een busje voor gehandicaptenvervoer betrokken. Ambulancepersoneel controleerde meerdere inzittenden, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. De passagiers van het busje, onder wie rolstoelgebruikers, zijn met een andere bus verder vervoerd. 3 auto's raakten zwaar beschadigd. Door het ongeluk ontstond ook veel verkeershinder. Een 19-jarige man uit België is veroordeeld tot 20 maanden cel voor de gewapende overval op juwelier Knijn in Herugowaard. De mislukte overval vond plaats in september vorig jaar. Medewerkers en klanten wisten de 2 overvallers de winkel uit te werken, waardoor ze zonder buit vluchtten. De verdachte werd kort daarna aangehouden. Zijn broer werd onlangs gearresteerd en is de tweede verdachte. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. Het OM eist 3 jaar cel tegen een 20-jarige man uit Spanbroek voor zijn rol bij de explosie en grote brand in een appartementencomplex aan de Titanialaan in Herugowaard. Dat gebeurde in april vorig jaar. Volgens justitie maakte de Spanbroeker een vuurwerkbom en ontstak hij die zelf in een van de woningen. De verdachte ontkent dat. Door de brand raakten woningen zwaar beschadigd en moesten bewoners hun huis verlaten. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Uitgaansagenda.
1: Bij de Bergense huisartsen is een nieuwe expositie te zien met zeefdrukken en foto's van Marcus van Horen en foto's van Cies Frasdonk. De tentoonstelling is te bekijken tot en met augustus.

0: van de Fit, Patricia Gasta. Dag Patricia.
1: Hoi Lisette. Hoi,
0: welkom weer in de uitzending.
1: Dankjewel.
0: Een aantal punten. We gaan het over de huisdieren hebben en de olie. Hè? Want essentiële olie, dat betekent niet alleen bij mensen, maar is ook toepasbaar op de dieren.
1: Zeker.
0: En dat hebben we wel eens in het verleden over de richting vuurwerk, oud en nieuw hebben we het ook wel eens over gehad. Welke toe kan passen, maar er zijn inmiddels nieuwe, zag ik bij jou ook voorbij komen.
1: Ja, het is natuurlijk ook wel heel breed inzetbaar. Dus inderdaad voor het vuurwerk, maar ook bijvoorbeeld bij de zomerperiode, de vlooien en de teken, waar je dan aan kan denken. Maar ook als ze bijvoorbeeld lekker in de sloot gaan zwemmen, wat ze nu weer veel gaan doen. Nou, dan heb je echt zo'n natte hondlucht. Nou, dat is niet echt een heel fris luchtje. Dus dan kan je daar ook weer de olie inzetten om allemaal de geurtjes te maskeren en op te heffen.
0: Ja, en er zijn dus weer nieuwe olie bij.
1: Die waren wel, maar er is wel een speciale dierenlijn. Die je in kan zetten voor de huid, of voor de buik, of voor de beestjes, of voor de luchtjes. Ook huidherstel. Dus die en andere olie kan je ook gebruiken voor op de dieren, maar die moet je dan sowieso wel verdunnen met de draagolie. Maar er is echt ook een aparte dierenlijn die, denk aan honden, katten, konijnen, dat soort beestjes.
0: Ja, ja, ik heb zelf katten, toch?
1: Ja, ik heb zelf twee katten.
0: Oh ja, pas je daar ook bij toe?
1: Ja, ik heb met name ook richting vuurwerktijd. Ik heb één kat die is echt helemaal, dat is echt heel zielig. Die kruipt bijna over de grond. Dus, die is één keer ontsnapt voor de oud en nieuw, zeg maar. En die is met twee dagen later tot thuis gekomen. Dat is echt heel zielig. Maar daar hebben we dus standaard gewoon hele aardende, ontspannen, kalmerende olie in de douche. En dan zie ik hem, die andere ook wel om, maar de een wat meer. Dan zie ik ze echt helemaal gestrest binnenkomen en binnen 1-2 minuten zijn ze weer helemaal ontspannen. Dus dat is heel fijn, daar zet ik me sowieso altijd voor in. Maar we hebben ook één kat, dat is de andere kat, dat is een beetje een brokkenpilootje. Dus die heeft al twee keer een gebroken middenvoetspootje gehad. Nee, je kan niet echt zeggen hand of voet, hè, maar voorkant, ja. Pootje, dus daar doen ze gewoon niks aan bij de dierenarts. Ja, pijnstilling, maar niet, dat zetten ze niet of zo.
0: Het kan een moeilijk gipsen, hè? Dus dat,
1: en het was dan zeg maar twee keer, nette breuk doen ze dat aan. Maar daar heb ik dus de olie op gesmeerd. Dus voor de pijn, maar ook voor sneller herstel van de botten. Dus dat is heel fijn en dat is ook een olie die als ze dat oplikken of wassen, kan gewoon geen kwaad.
0: Okay.
1: Dus die werd, dat heb ik meerdere keren ingezet. Maar ook bijvoorbeeld als ze last hebben van hun buik of als ze weer muisjes eten of vogeltjes of beestjes of ze hebben gewoon een keer diarree. Ja, je weet ook niet altijd wat ze buiten eten in de natuur.
0: Nee.
1: Dan kan het wel eens zijn dat ze diarree hebben of een beetje last van hun buik of spugen. Ja, daar zet ik dan ook de olie in, hè. Dus tegen misselijkheid of voor een rustigere buik. Ja, net als eigenlijk bij de mens, kan je dat ook voor de dieren doen.
0: En nu het mooie weer wordt, hè, teken blijft eigenlijk het hele jaar door wel belangrijk, vlooien en teken. Maar ja, nu het steeds warmer weer gaat worden, is het nog belangrijker natuurlijk, meer aandacht.
1: Voor de dieren?
0: Ja, voor de dieren. Heb je daar ook dan olie voor die je dan toepast?
1: Wat bedoel je precies, Lisse?
0: Een olie smeren over de vacht voor het vlooien en teken dat het tegenhoudt.
1: Oh zo, ja zeker, zeker. Ja, je hebt wel echt wel meerdere olie die je in kan zetten. En tea tree is eigenlijk wel een heel bekende olie, hè?
0: Ja.
1: Voor de beestjes, dus ook bij kinderen in de school gaan, maar ook voor de honden en katten. Je hebt daar een mix van verschillende olie die je kan toepassen. Dus je kan het of via jou op de vacht aaien. Of je kan bijvoorbeeld een spray maken, dus dat je gewoon lekker dat over de vacht heen spray. Wel altijd even opletten op de ogen, dat je het niet in de ogen spuit of in de oren. Dat is niet nodig, maar het is niet dat het zo kwaad kan, maar het is gewoon niet de bedoeling.
0: Uit voorzorg goed opletten, ja.
1: Ja, maar weet je, als je dat gewoon lekker via je eigen beestje, dan is dat prima. En ik heb bijvoorbeeld ook met, nu hebben we het over de kleine huisdieren, maar ook de grotere dieren zoals paarden en zo, heb ik ook wel geregeld dat ik die een bodyscan heb gedaan. Maar ook voor vliegen. Ik ben even het woord kwijt. Je hebt ook van die beestjes die gaan in de poten van de paarden zitten. Het heeft een naam. Maar daar kan je dus de olie behandelen. Nou ja, in ieder geval, dat is een best wel een hardnekkig beestje.
0: Bij de paarden, zei je?
1: Bij de paarden. Dat is echt een beetje bekend in de paardenwereld ook. Degene die nu luisteren, die denken, oh, dat is dat. Ja, dat is waarschijnlijk, maar ik kom even niet meer op de naam. maar daar kan je dus bij de olie ook gericht op inzetten en dan lekker elke dag sprayen. Dat je dat een beetje afweer, maar ook behal. Dus dat is heel fijn. Verder heb je natuurlijk, wat heb je nog meer qua huisdieren? Konijntjes, cavia's. Nou is het wel zo dat je niet alle olie alle beesten kan smeren. En je hebt bijvoorbeeld ook, wat je wel bij honden en katten kan doen, maar weer niet bij, ik zeg maar wat, cavia. Maar dat heeft met het gewicht te maken. En het is niet zo dat je bepaalde olie op alle beesten niet kan doen. Dat is dus ook weer een beetje afhankelijk per beest.
0: Ja. Nou,
1: kijk, een paard weegt natuurlijk meer dan wij wegen. Dus die kan weer meer hebben als een kat van 75 kilo.
0: En een hond inderdaad. Ja.
1: Ja.
0: Nou ja, mochten vragen zijn, lisetteprager@gmail.com. En dan kunnen we het de volgende keer nog wel eventjes bespreken als huisdieren nog en olie vragen zijn. En Patrice Ooyonbeek is jouw Instagram en oliebeleving.nl is jouw website. Dus daar kunnen ze ook terecht en dan kunnen ze jou ook benaderen voor vragen.
1: Mag altijd, zeker. Ja.
0: En dan hadden we nog twee dingen. Nou, het wordt mooi weer. Ik net ook al, niet voor onze huisdieren, Florian Teken en voor ons. Maar mensen gaan ook weer meer naar buiten sporten en dat soort dingen. En dan wilde ik ook weer even benieuwd over de voeding en de drankjes die we eventueel tot ons kunnen nemen. Voor de spieren, hè?
1: Ja, het is heel fijn als je bijvoorbeeld de extra aanvulling voor je spieren, dus de proteïne is natuurlijk wel bekend. Maar wat minder bekend is, misschien zijn de aanvullende aminozuren en de enzymen. Wat gewoon heel fijn is, wat je of tijdens of voor of na het voeten in kan nemen. Je hebt bijvoorbeeld de aminowise. En de aminowise, dat zijn de aminozuren zorgen voor de bouwstenen van je eiwitten in je spieren. Dus je kan denken aan herstel van je spieren, aan energie, maar ook de aanvulling. Want als je ze weet, dan verlies je natuurlijk ook stoffen. En dan is het gewoon goed om aan te vullen.
0: Ja, amino-lijfzuren, zei je.
1: Amino-wise, ja. En dat is een poeder. En dan kan je van een half schepje bijvoorbeeld een liter doen. En zo'n beetje een zoet, een beetje wat zoetig. En dan kan je gewoon lekker in je liter water mixen. En dan kan je dat gewoon lekker drinken.
0: Ja.
1: En ook fijn als je bijvoorbeeld de hele dag aan het werk bent, of de hele dag op pad. Bijvoorbeeld een drinkfles maken met wat erin. Ook gewoon voor je hydratatie, je oplettendheid. Ik drink bijvoorbeeld ook heel veel water. Dus dan is het soms net even lekker, weer even wat anders. Waardoor je merkt dat het ook wat fitter en wat scherper blijft.
0: Ja, dat je niet alleen het flauwe water hebt.
1: Ja. Dus dat is heel fijn. Verder heb je qua supplement wel verschillende, calcium, magnesium bijvoorbeeld, maar ook daar heb je verschillende supplementen voor, zeker voor je spieren en je gewrichten, om daarin te ondersteunen. Je hebt bijvoorbeeld de BLN, die staat voor botten, spieren en ligamenten. En ligamenten zijn van je weken delen, dus je tussenwerven, schijven en dat soort. Dan heb je bijvoorbeeld de zilverzuim. Het is ook heel goed voor je immuunsysteem, je hormoonstelsel, maar ook de spieren en je botten. Dan heb je de supercal, dus dat is bijvoorbeeld een supplement met onder andere calcium en magnesium. Dat is ook weer fijn voor je hormoonstelsel, je stelsel, je botten, je spieren. Dan heb je magnesium. Nou, magnesium is ook wel voor veel mensen bekend. En dat is ook wel een supplement, zeker voor vrouwen en ook zeker met richting de overgang of in de overgang.
0: Ja, de hormonen, daar komen zo op terug inderdaad.
1: Ja, om daar nog inderdaad een boost aan te geven. Dus dat, magnesium is ook wel iets wat fijn is en ook voor de nachtrust, hè? Ja. Maar ook voor herstel.
0: Ja, ja, is helemaal goed. Nou, mooi.
1: En dan hebben zijn er nog meer hoor, maar dit is even paard. Nou, ja.
0: Gewoon even, ja, dan zijn we er weer een beetje bij. En je zei het net al natuurlijk hè, over de hormonen en de vrouwen. Daar, ja, daar wilde je het ook nog even over hebben, hè?
1: Nou, dat is wel leuk, want nou, het is best wel voor, voor vrouwen die zeg maar in het voorstadium zitten van de overgang. Hè, dat je soort de perimenopauze, zoals we het nu noemen. Voordat je echt in de overgang zit, heb je echt wel een aanloop van een paar jaar naartoe. En daar zitten zoveel ongemakken in en zoveel, moet je dat zeggen, dingen die niet al duidelijk aan te duiden zijn, maar je voelt wel in je lijf dat het niet lekker loopt.
0: Nee, en sommigen denken dat het pas je tweede helft van je leven is, 55ste, maar bij sommigen begint het al eind 20, begint het, hè?
1: Ja, sommigen zitten er al heel vroeg in. Inderdaad, halverwege de 30 hoor je ook wel eens mensen hoor. Die zijn dat is wel echt wat vroeger, maar je lijf verandert constant, dus dat ook. En het is gewoon, hè, wat vergeetachtigheid. En zoals ik dan voel dat niet op een woord kan komen. Nou, zo'n frog, zoals ze dat noemen, zo'n brainfork. Maar ook minder goed kunnen slapen. Je merkt het aan je spieren en je gewrichten. Aan je cyclus verandert. Maar ook op een korte lontje kan je krijgen. Ja. Al lichamelijke ongemakken, maar ook mentaal. En we hebben nu een heel programma omheen bedacht. Dus met het stukje leven. Hè, hoe zit je lijf in elkaar? Hoe kan je daar dan op inspelen per cyclus? Je hebt verschillende cyclussen, verschillende. Verschillende etappes in één te zitten. Of fases, moet ik het zeggen. Elke fase voel je weer anders. En dan kan je dus ook weer kijken, oké, waar moet ik op letten? Wat moet ik laten? Wat kan ik juist wel beter doen en wat kan ik juist beter niet doen? Dus waar wij dan over hebben is een stuk leefstijl, een stuk uitleg over supplementen, maar ook meditaties. Uitleg over energie, hoe je alles wat je negatief eigenlijk denkt of zegt over jezelf, dat heeft allemaal weer van invloed op je zenuwstelsel, omdat je stoort dan weer eigenlijk de balans. Dus dan maak je stressstofje aan, waardoor je met je cortisol, je hebt allemaal van die namen voor hormonen, maar eigenlijk komt het erop neer dat je dan in een disbalans gaat in je hormonen, bijna alle vrouwen. En aan de hand, in combinatie met verschillende oliën, kan je daar mee in ondersteunen, maar ook natuurlijk de leefstijl, voeding. We hebben ook een voedingsschema's erin. Ontspanning is heel belangrijk. Ga lekker de natuur in, dat soort dingetjes. Ja, dat is gewoon heel fijn om je hormonen daarin te ondersteunen. Dus daar hebben we een programma nu op bedacht.
0: Ja, en hoe kunnen we dat gaan volgen?
1: We zijn er nu met eentje bezig. Ja, mensen kunnen zich aanmelden als ze zeggen van, nou, ik wil daarmee starten. Dan kunnen ze mij sowieso contacten. En we kunnen ook eventueel kijken nog meer voor een bodem. Wat heeft de lijf nodig? Wat heeft de behoefte aan? Dus we hebben meerdere opties. Ze kunnen zich aanmelden via de website of via mijn telefoonnummer. Die staat op de website ook, oliebeleving.nl. Dus ze kunnen ze altijd kijken.
0: Goed zo. Leuk. Interessant allemaal weer, Patrice.
1: Leuk, hè?
0: Ja. Ja, zeker. Nou,
1: hormonen zijn gewoon een complex iets.
0: Ja, dat is sowieso. Dat is achtergebleven kindje, roepen ze wel eens, hè?
1: Ja. Komt nu wel steeds meer de laatste jaren. Hoor je wel steeds meer mensen dat het wat het taboe er minder afgaat.
0: Ja.
1: En dat is heel fijn, want een vrouwenlijf zit gewoon alles in elkaar als een lijf.
0: Ja.
1: En ook in de hele medische zorg, hè, de medische molen, komen ze daar nu ook steeds meer achter. Met heel veel. Hè. Net als met het hart.
0: Ja.
1: Ook een ziekenhuis in Amsterdam. Dat een vrouwenhart, hè, dus alle infarcten en dat soort dingen, vaak kijken ze in de hoofdwegen van de aderen. Maar bij vrouwen, zeker vrouwen in de overgang, zit het vaak in de zijwegen. En daar zijn ze bijvoorbeeld achter gekomen. Nou ja, dat is toch wel een wereld van verschil natuurlijk.
0: Ja, zeker.
1: Ja. Dus nou ja, alles blijft constant in ontwikkeling.
0: Blijft in ontwikkeling. En dan, dan blijven wij ook elkaar spreken als er ontwikkelingen zijn. Ja. Want ook in de olie is heel veel ontwikkeling, hè?
1: Ja. Ja, weet je wat zo fijn is? Alles is terug naar de natuur. En in de natuur vind je zo ontzettend veel... wat je in kan zetten voor je gezondheid. Het is kracht uit de natuur en het ligt allemaal voor ons neus. Alleen heel veel mensen hebben geen idee.
0: Waar ze moeten beginnen ook.
1: Ja, ergens beginnen. Ja, ja,
0: dus. Ergens start maken.
1: En bewustwording van wat smeer ik eigenlijk op mijn lijf, wat neem ik eigenlijk tot mijn lijf, wat neem ik in. Ja, weet je, de meeste mensen hebben geen idee, maar voordat je de deur uitstapt om mee te gaan, heb je vaak al veel chemicaliën op je lijf gesmeerd.
0: Ja.
1: Als je het weet,
0: nee, dan
1: ben je er niet bewust van.
0: Nee. Nou ja, stapje voor stapje open weer vooruit. Hè?
1: Ja, zo is het.
0: Patrice,
1: ja.
0: Dankjewel en we spreken elkaar weer.
1: Jij ook, Lisette, dankjewel.
0: Graag gedaan, doeg.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking door de Eerste Kamer te loodsen, zijn afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA. Zowel partijen op links als op rechts dreigden in de Senaat tegen de begroting te stemmen. Dat zou een politieke blamage zijn. Afgesproken is volgens ingewijden dat voor hulp aan arme landen eenmalig 380 miljoen euro wordt uitgetrokken. Met die belofte gaat GroenLinks-PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen en is er een meerderheid voor. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij de stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, die zijn land juist wil positioneren als belangrijke speler in de wereld. Mogelijk heeft de loyale steun van Duitsland aan Israël bij de stemming een belangrijke rol gespeeld. Europa kan met Oekraïne gaan praten over toetreding tot de Europese Unie, nu Hongarije een veto daarover heeft beëindigd. De vorige premier Orbán dwarsboomde jarenlang een EU-lidmaatschap, onder meer vanwege de situatie van de Hongaarse minderheid in Oekraïne. De huidige premier Magyar zegt dat hij met Oekraïne afspraken heeft gemaakt over de rechten van deze minderheid. De Lennart Nijg-prijs gaat dit jaar naar rapper Sef. De prijs wordt maandag uitgereikt op het Buma Awards Gala in Amsterdam. Sef werd bekend als lid van de rapformatie Flinke Namen, met rappers Fit, Mirth en DJ The Flexicon. Enkele bekende nummers van hem zijn Voor Alles Bang en De Leven. Anis Hadj Moussa heeft het Nederlands elftal in de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije een pijnlijke nederlaag bezorgd. De ingevallen Feyenoorder scoorde in de 86e minuut de 0-1. Maandag speelt Oranje in New York nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Het weer, regen trekt over het land. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien, die kunnen in het binnenland pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. En het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente. Luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hongarije heeft een veto over toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie opgeheven. Daardoor kan worden begonnen met gesprekken over een Oekraïns EU-lidmaatschap. Onder leiding van oud-premier Orbán dwarsboomde Hongarije dit jarenlang. Een belangrijke reden was de situatie van de Hongaarse minderheid in de Oekraïnse regio Transkarpatië. De Hongaarse premier Magyar zegt een akkoord te hebben gesloten met Oekraïne over de rechten van deze Hongaarse minderheid. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nederland en Italië hebben nu ook afgesproken nauwer samen te werken bij de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en de aanpak van mensensmokkel. Friesland maakt 6 miljoen euro vrij voor Holwerd en omgeving. Dat geld is bedoeld om het dorp aantrekkelijker te maken voor toeristen. Het gaat om een compensatie voor het geschrapte plan voor een Holwerd aan zee. De initiatiefnemers van dat project wilden onder meer een strand- en vakantiepark aanleggen, maar daar was niet genoeg geld voor. 6 miljoen euro kan nu worden gebruikt voor kleinere projecten, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Daarnaast trekt Friesland 7 miljoen euro uit voor een betere leefbaarheid in omliggende gemeenten. Het Nederlands elftal heeft de uitzwaaiwedstrijd voor het WK voetbal verloren. Het werd in de Kuip 1-0 voor Algerije. De ingevallen Feyenoorder Arch Moussa scoorde in de 86e minuut. Komende dag vertrekt Nederland naar de VS. Maandag wordt dan nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen Oezbekistan. En de eerste WK-wedstrijd voor Oranje is op 14 juni. Het weer. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien. En vooral in het binnenland kunnen die heftig zijn met onweer en hagel. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Ingewijden in Den Haag zeggen dat het kabinet toch eenmalig 380 miljoen euro reserveert voor ontwikkelingshulp. In de Eerste Kamer dreigden zowel op links als op rechts partijen tegen de begroting van minister Sjoerdsma te stemmen. Nu zijn er afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA, waardoor die partij zeer waarschijnlijk voorstemt en er dus een meerderheid is. De Amerikaanse acteur Shia LaBeouf is veroordeeld voor mishandeling. Bij een vechtpartij in New Orleans afgelopen februari duwde hij onder meer een man op de grond en sloeg hij een ander in het gezicht. Volgens de politie uitte hij daarbij homofobe beledigingen en bleef hij dat ook doen tijdens zijn arrestatie. Kort daarna moest LaBeouf zich laten behandelen voor zijn mogelijke drugs- en alcoholproblemen. Shia LaBeouf pleit de schuld in 3 gevallen van lichte mishandeling. Hij krijgt een voorwaardelijke celstraf van 1,5 jaar. Een liquidatieverdachte in de gevangenis van Vught heeft het strafdossier van een medegevangene kunnen inzien. Hij kreeg een laptop waarvan de geschiedenis niet was gewist. Daardoor kon hij 1 van de dossiers lezen van het Marengo-proces. Die informatie was waarschijnlijk bedoeld voor Saïd R., de man die door kroongetuige Nabil B. is aangewezen als de rechterhand van Ridouan Taghi. Bondscoach Ronald Koeman is teleurgesteld over de nederlaag van het Nederlands elftal. De uitzwaaiwedstrijd in de Kuip tegen Algerije eindigde in 0-1. Het doelpunt werd gemaakt door de Feyenoorder Hach Moussa. Nederland kreeg ook verschillende kansen, maar die leidden niet tot een doelpunt. Volgens Koeman speelde het team soms te lief. Hij zegt dat er daarom wat kleine aanpassingen nodig zijn voor het WK. Maandag wordt in New York nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen Oezbekistan. De eerste WK-wedstrijd van Oranje is op 14 juni. Het weer. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Het koelt dan af tot een graad of 13. Komende dag opnieuw regen, met in het binnenland ook kans op hagel en onweer. En maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nederland en Italië hebben ook afgesproken nauwer samen te werken bij de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en de aanpak van mensensmokkel. De Amerikaanse acteur Shia LaBeouf is veroordeeld voor lichte mishandeling. Bij een vechtpartij in New Orleans afgelopen februari duwde hij onder meer een man op de grond en sloeg hij een ander in het gezicht. Volgens de politie uitte hij daarbij homofobe beledigingen en bleef hij dat ook doen tijdens zijn arrestatie. LaBeouf is onder meer bekend van de Transformers-films. Hij pleit de schuld in 3 gevallen van lichte mishandeling en hij krijgt een voorwaardelijke celstraf van 1,5 jaar. Friesland maakt 6 miljoen euro vrij voor Holwerd en omgeving. Dat geld is bedoeld om het dorp aantrekkelijker te maken voor toeristen. Het gaat om een compensatie voor een geschrapt plan voor een Holwerd aan zee. De initiatiefnemers van dat project wilden onder meer een strand- en vakantiepark aanleggen, maar daar was niet genoeg geld voor. De 6 miljoen euro kan nu worden gebruikt voor kleinere projecten, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Daarnaast trekt Friesland 7 miljoen euro uit voor betere leefbaarheid in omliggende gemeenten. Het weer in het westen regen. De rest van het land is het even droog bij een graad of 13. Overdag dan weer regen met ook kans op hagel en onweer. En het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.